0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de

0: De muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Should stay.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
5: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
4: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
6: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
4: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang en je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N207 richting Hillegom doe je er tussen Alphen aan de Rijn en de afrit Nieuweveen 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen.
12: Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
16: De omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandberg.
18: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met 30 missteken bracht een man in april 2023 zijn ex-vriendin Luna om het leven. De Katwijker hoorde maandag van de rechter zijn straf. Het is de week van de suïcidepreventie. In Hillegom werd daarom dinsdagochtend heel vroeg een walk into the light gehouden. En het Katwijks College wil ruim 2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor duurzaamheidsleningen aan inwoners. Steeds meer Katwijkers maken namelijk gebruik van zo'n lening om hun woning te verduurzamen. En de Katwijkse Faya Voice en Jitte Klerk zijn gehuldigd voor hun prestatie op het Nederlands kampioenschap onder de 19 dames tafeltennis. Faya werd eerste, Jitte werd tweede. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
17: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
18: Een nieuw initiatief heeft volwassenen in de Bollestreek sinds deze week geholpen om nieuwe vrienden in hun eigen buurt te vinden. Via het platform MESH, dat schreef je M-E-S-H, hebben zich volgens een initiatiefnemer al 150 mensen uit de regio aangemeld. De koppelingen zijn gebaseerd op karakter, waarde, humor en levensfase en niet op hobby's. Landelijk hebben ruim 14.000 mensen zich aangemeld en volgens MESH heeft 40% van de contacten tot een ontmoeting geleid. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft erkend dat de communicatie over controles en de handhaving bij strandpaviljoens beter had gemoeten. Van 17 gecontroleerde paviljoens hebben er 16 een voornemen voor een last onder dwangsom gekregen. Het college van BNW heeft excuses aangeboden en heeft aangegeven per paviljoen naar redelijke maatregelen en hersteltermijnen te kijken. Ook heeft een aanzienlijk deel van de ondernemers inmiddels een vergunning aangevraagd om de bestaande situatie te legaliseren. Zo'n 20 Hillegommers hebben dinsdagochtend vroeg meegedaan aan de Walk into the Light in Hillegom. De wandeling is voor de tweede keer in het dorp georganiseerd tijdens de week van de suïcidepreventie. De deelnemers hebben van het donker naar het ochtendlicht gelopen en hebben stilgestaan bij suïcidaliteit en het belang van praten daarover. Ook de Hillegomse wethouders Dijkshoorn en Nederpelt waren bij de wandeling aanwezig. Verenigingen en maatschappelijke organisaties in Katwijk kunnen tot en met woensdag 30 september een subsidie aanvragen vanuit de maatschappelijke agenda. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan onderwerpen als zorg, werk, opgroeien, ontmoeten en ontwikkelen. De huidige aanvraagronde is bedoeld voor projecten die 2 jaar lopen, in 2027 en 2028. Aanvragen kan via de website van de gemeente Katwijk. Na de sluitingsdatum worden alle aanvragen beoordeeld. De initiatieven met de hoogste score komen in aanmerking voor subsidie. En uiterlijk in november krijgen aanvragers te horen of hun aanvraag is toegekend.

0: Met 30 messteken bracht een man in april 2023 zijn ex-vriendin Luna om het leven. De Katwijker hoorde maanden van de rechter zijn straf. U hoort daar wisselend de zus van het slachtoffer en de rechter, maar eerst verslaggever Martijn Hooyer van mediapartner Omroep West.
1: Theo G. stak in april 2023 zijn vriendin Luna dood met tientallen messteken. Daarna ging hij naar een van de torenflats en dreigde van 12 hoog naar beneden te springen. Maar dat deed hij uiteindelijk niet, omdat zijn moeder hem ompraatte.
2: Luna was echt ontzettend lief en ze stond altijd voor iedereen klaar. Bijvoorbeeld als iemand ging verhuizen en er geklust moest worden, dan stond zij eigenlijk al voor de deur te wachten voordat diegene er zelf was.
3: En de rechtbank komt uiteindelijk tot de volgende straf en maatregel: een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar en oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging, alsmede de gedragsbeïnvloedende maatregel.
1: Dat de rechtbank naast een gevangenisstraf ook TBS oplegde was opmerkelijk. Want TUG was tot 2 keer onderzocht in het Piet Baancentrum, maar werkte niet goed mee aan die onderzoeken. Het OM eiste geen TBS, maar de rechtbank vond toch echt dat hij dat nodig heeft.
3: De rechtbank neemt de conclusies over de persoonlijkheidsstoornis over. Sterker nog, het beeld van de verdachte tijdens onderzoek ter terechtzitting sluit naadloos aan bij de observaties van de gedragsdeskundigen. Bijvoorbeeld het willen controleren van de gang van zaken op zitting en het niet reflecteren op zijn eigen handelen. Het leggen van de schuld bij de ander. Het benadrukken van zijn eigen slachtofferschap en het in twijfel trekken van bevindingen.
2: Toen het over de 32 steekwonden van Luna ging, begon hij gelijk over zijn eigen litteken. En dat heeft hij nog met volle overtuiging laten zien aan de rechtbank. Het werd vervolgens omschreven als een litteken van 1,5 centimeter... wat destijds niet gehecht moest worden. Hij zei dat hij daardoor getekend is voor het leven en dat hij er altijd aan herinnerd zal worden. Maar dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot de 32 steekwonden van Luna.
3: En de rechtbank is daarom van oordeel dat de verdachte een intensieve behandeling zou moeten ondergaan. En na het oordeel van de rechtbank biedt alleen de oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging een toereikend behandelkader.
1: 15 jaar en TBS met dwangverpleging en dan ook nog een maatregel erachteraan. Die maakte heel veel los bij jullie. Wat voor emotie kwam daarbij vrij?
2: Opgelucht. Dit is precies wat we hadden gehoopt en dat krijgt hij nu. En opgelucht, het is natuurlijk 3,5 jaar is echt ontzettend lang. En wij hebben als familie heel lang naar deze dag toegeleefd. Maar ja, ik besef ook dat het rouwen nu misschien pas echt kan beginnen. Dat heeft al die tijd stilgestaan.

0: Zo'n 20 Hillegommers liepen dinsdagochtend vroeg mee met Walk into the Light. De wandeling werd voor de tweede keer in het dorp georganiseerd. En dat gebeurde in het kader van de Week van de Suïcidepreventie. Tijdens het wandelen lopen de deelnemers het ochtendlicht tegemoet en staan ze stil bij suïcidaliteit en het belang om hierover te praten. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Het is 6:00 als het licht bij plein 28 op het Henri Dunantplein al aanstaat. Buiten is het nog helemaal donker. Bijna niemand is op straat. Alleen de eerste marktlieden beginnen net met het opzetten van hun kraam. Ondertussen ontvangt Marijke Lommersen de deelnemers van Walk into the Light. Het is de tweede keer dat Lommersen de wandeling in Hillegom organiseert.
2: Fijn en goed jullie allemaal te zien hier. Ik vind het fantastisch om het hier voor de tweede keer te doen.
1: Lommersen organiseert de wandeling op eigen initiatief en legt uit wat de bedoeling is.
2: We gaan met z'n allen een wandeling maken die van donker gaat naar het licht. Om stil te staan bij suïcidepreventie en een beetje suïcidaliteit in het algemeen. Het idee is dat we zometeen langs de Oude Beek wandelen, waar dan op dat moment de zon op komt. Zodat we echt naar het licht wandelen. Houden we ook even een momentje stil voor degene die dat prettig vinden.
1: Met deze wandeling hoopt Lommersen het taboe op spreken over suïcide te doorbreken. Omdat ze merkt dat het voor veel mensen lastig is om hierover te praten.
2: Je kan een moment stilte creëren. Maar ook een moment dat je met iemand anders in gesprek kan gaan. En dat zien we waarschijnlijk zo meteen bij het ontbijt ook wel. Dat mensen met elkaar toch gaan praten van, goh, wat brengt jou hier? En dat is eigenlijk ook de bedoeling.
1: Walk into the Light is dus niet alleen voor mensen die te maken hebben gehad met suïcidale gedachten. Maar ook voor naasten van mensen die met deze problemen worstelen. Deelnemster Qiling Chu vertelt hierover tijdens de wandeling.
3: Ik ben naaste van iemand die suïcidaal is geweest. En ik weet hoe moeilijk het is voor naasten om je kind of je partner zo te zien. En dat is de reden waarom ik hier ben.
1: Door haar ervaring heeft Chu geleerd om iemand met suïcidale gedachten los te laten.
3: Als ouders, in mijn geval, wil je voorkomen dat iemand suïcide pleegt. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je alles doet om dat te voorkomen en degene niet de ruimte geeft. Dat is je eigen angst.
4: Ja.
3: En die is terecht. Mm-hmm. Maar iemand, je kind of je partner ruimte geven om zijn eigen proces te doorlopen, dat is juist voor mij het ultieme wat je kunt doen als naaste. Ondanks dat het misschien wat kan betekenen wat je zelf niet wil, mm-hmm. Is het toch belangrijk om die persoon zijn eigen keuzes te laten maken.
1: En wanneer kwam dan voor u het punt waarop u dacht, nou, eigenlijk misschien is loslaten wel het beste wat ik kan doen op dit moment?
3: Ik heb daar hulp bij gehad. Dat was niet eenvoudig. En het moment was dat, in mijn geval was het mijn kind die zei van, mam, laat me alsjeblieft met rust. Ik kan het zelf wel. Geef mij de ruimte om dit proces door te maken.
1: Oké. En waar heeft dat dan uiteindelijk toe geleid toen u dat losliet?
3: Het was natuurlijk heel moeilijk, maar op het moment dat ik dat deed en heel bewust deed, zag ik dat mijn kind ruimte kreeg en dat hij in zijn geval aan zijn genezing kon gaan werken.
1: Oké. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat hij nog steeds...
3: Dat hij er nog steeds is, inderdaad. Ja, ja.
1: Tegenwoordig helpt Chu mensen die tegen dezelfde problematiek aanlopen. Ze vertelt daarom wat mensen kunnen doen als ze iemand in hun omgeving kennen met suïcidale gedachten.
3: Is naast iemand blijven staan of achter iemand blijven staan. Van, ik ben er voor je.
1: Ja.
3: Wat heb jij nodig?
1: Ja.
3: Wat kan ik voor je doen? Dat zijn al simpele vragen. En dat hoeft niet groot te zijn. Je kan ook boodschappen doen bijvoorbeeld. Maar gewoon laten blijken van dat je er bent voor iemand. Kan al het verschil maken.
1: Ja. Dat je er bent en dat je luistert.
3: Dat en dat je luistert, ja, ja. Heel belangrijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de duinen en Bollenstreek.
1: De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helienenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. Vanwege het gevaar heeft de politie de omgeving ruim afgezet en heeft een politiehelikopter naar mogelijke andere verdachten gezocht. Specialisten hebben het explosief veiliggesteld en de politie onderzoekt of er verband is met eerdere explosieve incidenten in Hillegom. Hans van Leeuwen heeft zaterdagmiddag het Noordwijks kampioenschap darten gewonnen. Bijna 32 darters hebben aan de tweede editie van het toernooi meegedaan. Van Leeuwen heeft in de finale van de winnaarsronde tegenover Stan Ruigrok gestaan. En na een 2-2 tussenstand won hij met 4-2. De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand aan Meer en Duin en Lisse onderzocht naar veel rookontwikkeling. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten hebben bij aankomst veel rook gezien die ook naar brand heeft geroken, waarna meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. Brandweerlieden hebben geen brandhaard ontdekt. Waarschijnlijk heeft een rookgordijn door de inbraakmelding de rook veroorzaakt. De gemeenteraad van Katwijk bespreekt donderdag 10 september meerdere onderwerpen. Het gaat onder meer over de herinrichting van de Koning Julianalaan Zuid en Nachtegaallaan, de jeugdhulp en een multifunctionele accommodatie in Hoornes Rijnsoever. Voor de herinrichting vraagt het college ruim 175.000 euro extra. Ook praat de raad over de stijgende kosten voor jeugdhulp. Vanaf volgend jaar wordt gemiddeld een jaarlijks tekort van ruim 1,6 miljoen euro verwacht. Voor de multifunctionele accommodatie wordt gekeken naar 2 locaties in plaats van 1. Vergadering begint om 9 uur, is ook te zien via rtvkatwijk.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 40 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A12 richting Utrecht. Tussen Bodegraaf en Harmelen staat 8 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Verder oponthoud op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland heb je tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot slot de N207 richting Hillegom. Tussen Woubrugge en de afrit Nieuweveen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend komt het tot veel buien en deze buien kunnen vooral aan de kust fel zijn met kans op onweer. Wat verder landinwaarts zijn de buien minder intens. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra drukte vanwege de buien en de geplande landelijke openbaar vervoerstaking. Er waait een matige aan zee krachtige westenwind, windkracht 4 tot 6 en het is aan het einde van de ochtend 16 graden. Woensdagmiddag zijn overal buien mogelijk, maar tussen de buien door zijn er flinke perioden met zon. En misschien kan je nog wel een paar regenbogen spotten. De noordwestenwind is matig aan zee vrij krachtig en het wordt 17 tot 19 graden. Daarmee is de temperatuur lager dan gebruikelijk, want normaal is het nog 19 tot 21 graden. Woensdagavond valt er nog een enkele bui, maar op veel plaatsen is het droog. De zon schijnt nog iets over achter en ook daarna zijn er brede opklaringen. De wind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt van 14 tot 16 graden rond zonsondergang naar een graad of 12 om middernacht. Tot zover het weerbericht.

0: Het Katwijkse College wil ruim 2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor duurzaamheidslening aan inwoners. Steeds meer Katwijkers maken gebruik van zo'n lening om hun woning te verduurzamen. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Wethouder Mostert, er komt meer geld in de pot van de duurzaamheidslening, toch?
2: Klopt. We stellen voor aan de gemeenteraad om 2,1 miljoen extra in de pot te stoppen voor de duurzaamheidslening. En die duurzaamheidslening die maakt het mogelijk voor mensen om hun huis verder te verduurzamen. Voor een hele aantrekkelijke lening. En daarmee dus hun huis verder klaar te maken ook voor de toekomst. Minder energie op te verbruiken of juist energie zelf op te wekken en ook te bewaren.
1: Er wordt dus veel gebruik gemaakt van die duurzaamheidslening.
2: Klopt, ja, dat is heel goed nieuws. We zien dat we in de eerste 7 maanden van dit jaar net zoveel aanvragen hebben gehad als het hele vorige jaar. Ja, en dat betekent dat die pot wat sneller leeg gaat. En daarom denken we ook dat het verstandig is om die pot weer te vullen, zodat alle mensen die er gebruik van willen maken er ook gebruik van kunnen maken.
1: Waar komt die stijging zo opeens vandaan?
2: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Hè. Mensen zijn actiever en meer bezig om na te denken over hoe zij hun huis klaar kunnen maken voor de toekomst. We zien natuurlijk ook dat met de salderingsregeling die verandert, mensen met zonnepanelen nadenken over, ja, zou ik niet toch ook een thuisbatterij moeten nemen, of moet ik misschien ook wat meer gaan doen aan isoleren? En dat zorgt er natuurlijk voor dat mensen nadenken over hoe ze dat dan gaan betalen. Nou, dat kost soms echt best wel wat geld. En dan helpt het als er een lening is die voor een hele lage rente dat kan ondersteunen. En daarnaast is het ook zo dat de subsidies die er waren, dat die op zijn. En dat mensen dus sneller kijken naar leningen. En natuurlijk hebben we de afgelopen tijd ook heel veel aandacht eraan besteed. Dus ook onze communicatiecampagne heeft daarin zeker ook geholpen.
1: En die lening, voor wie is die?
2: Nou, voor huiseigenaren die hun huis willen verduurzamen. Dat gaat van een bedrag van 2500 euro minimaal tot maximaal 25.000 euro. En daar kun je allerlei verschillende maatregelen innemen. Je kunt je huis isoleren, je kunt een warmteoplossing bedenken, of juist zonnepanelen of een thuisbatterij van betalen.
1: En dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Raad. Wanneer komt dat in de vergadering?
2: Nou, ik verwacht ergens volgende maand daar een besluit over van de gemeenteraad.

0: 19 dames tafeltennis. Die huldiging was maandag. Faya werd eerste, Jitte werd tweede. Verslaggever Megan Voorbraak was erbij.
1: Nou, voor mij wel iets minder, want ik verloor wel. Maar het was wel echt een hele goede wedstrijd. En ik denk dat we echt allebei wel ons hoogste niveau hadden. Dus eigenlijk ben ik wel tevreden, maar ja, beetje jammer.
2: Tweede is heel hoog. Maar jullie hebben dus vroeger als duo's gespeeld. Hoe is het nu om apart te zijn?
1: Nou, het is wel echt heel anders, maar alsnog, je kent elkaar echt heel goed. Dus het voelt alsnog wel een beetje raar om dan tegen elkaar te spelen. Maar ja, nu zijn we eigenlijk gewoon concurrenten, dus ja, nu wil je gewoon winnen eigenlijk. Ja.
2: Wat is vanaf hier, hoe gaat de toekomst eruit zien?
1: Weet ik eigenlijk ook niet heel goed. Maar ik heb nu gewoon tussenjaar en dan ga ik gewoon heel veel trainen. En dan, ja, dan zie ik wel een beetje waar het komt. En dan, ik speel dan Eredivisie bij Leiden en dan hoop ik dat ik daar gewoon veel kan winnen.
2: Ja. Want wat zou een volgende wedstrijd zijn? Wat is in de toekomst?
1: Nou, nu gaat de competitie een beetje beginnen. En dan heb ik over 2 weken een internationaal toernooi in België. En dat is gewoon een jeugdtoernooi over eigenlijk allemaal mensen uit de hele wereld. Dus ik hoop dat ik daar een beetje goede resultaten kan halen.
2: Kunnen jullie zelf hier weer terugkeren voor zo'n huldiging?
1: Nou, ik vind het wel een goeie, maar we moeten even goed spelen. Maar ik vind het een goed plan.
2: Yes, Faya, we staan buiten het gemeentehuis. En jij bent hier ook eerder geweest. Ja, kan je een beetje vertellen over jouw geschiedenis in de tafeltennis en hier langskomen?
3: Oh, mijn hele geschiedenis. Nou, ik ben begonnen bij TTV Rijnsoever. En daar werd ik al heel snel heel goed bij de meisjes met de tafeltennis. En toen ging ik naar Amsterdam om te trainen. En toen werd ik heel vaak tweede op het NK achter Jitte de Klerk.
2: Ja, want Jitte komt ook uit Katwijk?
3: Uit Rijnsburg.
2: Ja, want jullie zijn wel dus van deze gemeente. Ja, spelen jullie nog vaak samen?
3: Nee, eigenlijk alleen nog maar tegen elkaar.
2: Ja, hoe is dat?
3: Heel anders. Maar het is wel op zich fijn dat je iemand hebt om toch beter te worden, zeg maar. Omdat we elkaar een beetje de hele tijd pushen.
2: Ja, wordt het niet wel eens competitief tegen elkaar?
3: Oh, altijd.
2: Is het denk je toevallig dat er 2 hele goede tafeltennissers komen uit 1 gemeente?
3: Nou, we hebben natuurlijk heel vaak vroeger getraind. Dus we hebben ook wel echt een beetje elkaars niveau omhoog gebracht. En elkaar een beetje uitgedaagd, want je wil natuurlijk niet dat de ene de hele tijd wint. Dus daardoor denk ik dat wij heel goed zijn geworden. En daarna zijn we een beetje andere wegen opgegaan. Maar nog steeds wel met elkaar verbonden en elkaar nog steeds aan het pushen om beter te worden.
2: Dus een deel van jullie succes komt ook uit het feit dat jullie elkaar konden uitdagen?
3: Ja.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
4: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
7: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
6: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
8: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
6: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oestgeest Noord en afrit Noordwijkerhout is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier op onthoud. Verder vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerburg doe je er een kwartier langer over. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouden, heb je voor Rotterdam Overschiet 10 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, doe je er tussen knooppunt Debrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
13: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
16: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met 30 missteken bracht een man in april 2023 zijn ex-vriendin Luna om het leven. De Katwijker hoorde maandag van de rechter zijn straf. Het is de week van de suïcidepreventie. In Hillegom werd daarom dinsdagochtend heel vroeg een walk into the light gehouden. En het Katwijks College wil ruim 2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor duurzaamheidsleningen aan inwoners. Steeds meer Katwijkers maken namelijk gebruik van zo'n lening om hun woning te verduurzamen. En de Katwijkse Fire Voice en Jitte Klerk zijn gehuldigd voor hun prestatie op het Nederlands kampioenschap onder de 19 dames tafeltennis. Fire werd eerste, Jitte werd tweede. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
15: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
16: Een nieuw initiatief heeft volwassenen in de Bollenstreek sinds deze week geholpen om nieuwe vrienden in hun eigen buurt te vinden. Via het platform Mesh, dat schreef je M-E-S-H, hebben zich volgens een initiatiefnemer al 150 mensen uit de regio aangemeld. De koppelingen zijn gebaseerd op karakter, waarde, humor en levensfase en niet op hobby's. Landelijk hebben ruim 14.000 mensen zich aangemeld en volgens Mesh heeft 40% van de contacten tot een ontmoeting geleid. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft erkend dat de communicatie over controles en de handhaving bij strandpaviljoens beter had gemoeten. Van 17 gecontroleerde paviljoens hebben er 16 een voornemen voor een last onder dwangsom gekregen. Het college van BNW heeft excuses aangeboden en heeft aangegeven per paviljoen naar redelijke maatregelen en hersteltermijnen te kijken. Ook heeft een aanzienlijk deel van de ondernemers inmiddels een vergunning aangevraagd om de bestaande situatie te legaliseren. Zo'n 20 Hillegommers hebben dinsdagochtend vroeg meegedaan aan de Walk into the Light in Hillegom. De wandeling is voor de tweede keer in het dorp georganiseerd tijdens de week van de suïcidepreventie. De deelnemers hebben van het donker naar het ochtendlicht gelopen en hebben stilgestaan bij suïcidaliteit en het belang van praten daarover. Ook de Hillegomse wethouders Dijkshoorn en Nederpelt waren bij de wandeling aanwezig. Verenigingen en maatschappelijke organisaties in Katwijk kunnen tot en met woensdag 30 september een subsidie aanvragen vanuit de maatschappelijke agenda. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan onderwerpen als zorg, werk, opgroeien, ontmoeten en ontwikkelen. De huidige aanvraagronde is bedoeld voor projecten die 2 jaar lopen, in 2027 en 2028. Aanvragen kan via de website van de gemeente Katwijk. Na de sluitingsdatum worden alle aanvragen beoordeeld. De initiatieven met de hoogste score komen in aanmerking voor subsidie. En uiterlijk in november krijgen aanvragers te horen of hun aanvraag is toegekend.

0: Met 30 messteken bracht een man in april 2023 zijn ex-vriendin Luna om het leven. De Katwijker hoorde maandag van de rechter zijn straf. U hoort daar wisselend de zus van het slachtoffer en de rechter, maar eerst verslaggever Martijn Hooyer van mediapartner Omroep West.
1: Theo G. stak in april 2023 zijn vriendin Luna dood met tientallen messteken. Daarna ging hij naar een van de torenflats en dreigde van 12 hoog naar beneden te springen. Maar dat deed hij uiteindelijk niet, omdat zijn moeder hem ontpraatte.
2: Luna was echt ontzettend lief en ze stond altijd voor iedereen klaar. Bijvoorbeeld als iemand ging verhuizen en er geklust moest worden, dan stond zij eigenlijk al voor de deur te wachten voordat diegene er zelf was.
3: En de rechtbank komt uiteindelijk tot de volgende straf en maatregel. Een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar en oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging als mede de gedragsbeïnvloedende maatregel.
1: Dat de rechtbank naast een gevangenisstraf ook TBS oplegde was opmerkelijk. Want TUG was tot 2 keer onderzocht in het Pietbaancentrum, maar werkte niet goed mee aan die onderzoeken. Het OM eiste geen TBS, maar de rechtbank vond toch echt dat hij dat nodig heeft.
3: De rechtbank neemt de conclusies over de persoonlijkheidsstoornis over. Sterker nog, het beeld van de verdachte tijdens onderzoek ter terechtzitting sluit naadloos aan bij de observaties van de gedragsdeskundigen. Bijvoorbeeld het willen controleren van de gang van zaken op zitting en het niet reflecteren op zijn eigen handelen. Het leggen van de schuld bij de ander. Het benadrukken van zijn eigen slachtofferschap en het in twijfel trekken van bevindingen.
2: Toen het over de 32 steekwonden van Luna ging, begon hij gelijk over zijn eigen litteken. En dat heeft hij nog met volle overtuiging laten zien aan de rechtbank. Het werd vervolgens omschreven als een litteken van 1,5 centimeter... wat destijds niet gehecht moest worden. Hij zei dat hij daardoor getekend is voor het leven en dat hij er altijd aan herinnerd zal worden. Maar dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot de 32 steekwonden van Luna.
3: En de rechtbank is daarom van oordeel dat de verdachte een intensieve behandeling zou moeten ondergaan. En na het oordeel van de rechtbank biedt alleen de oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging een toereikend behandelkader.
1: 15 jaar en TBS met dwangverpleging en dan ook nog een maatregel erachteraan. Die maakte heel veel los bij jullie. Wat voor emotie kwam daarbij vrij?
2: Opgelucht. Dit is precies wat we hadden gehoopt en dat krijgt hij nu. En opgelucht, het is natuurlijk 3,5 jaar is echt ontzettend lang. En wij hebben als familie heel lang naar deze dag toegeleefd. Maar ja, ik besef ook dat het rouwen nu misschien pas echt kan beginnen. Dat heeft al die tijd stilgestaan.

0: Zo'n 20 Hillegommers liepen dinsdagochtend vroeg mee met Walk into the Light. De wandeling werd voor de tweede keer in het dorp georganiseerd. En dat gebeurde in het kader van de week van de suïcidepreventie. Tijdens het wandelen lopen de deelnemers het ochtendlicht tegemoet en staan ze stil bij suïcidaliteit en het belang om hierover te praten. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Het is 6:00 ochtends als het licht bij plein 28 op het Henri Dunantplein al aanstaat. Buiten is het nog helemaal donker. Bijna niemand is op straat. Alleen de eerste marktlieden beginnen net met het opzetten van hun kraam. Ondertussen ontvangt Marijke Lommersen de deelnemers van Walk into the Light. Het is de tweede keer dat Lommersen de wandeling in Hillegom organiseert.
2: Fijn en goed jullie allemaal te zien hier. Ik vind het fantastisch om het hier voor de tweede keer te doen.
1: Lommersen organiseert de wandeling op eigen initiatief en legt uit wat de bedoeling is.
2: We gaan met z'n allen een wandeling maken die van donker gaat naar het licht. Om stil te staan bij suïcidepreventie en een beetje suïcidaliteit in het algemeen. Het idee is dat we zo meteen langs de Oude Beek wandelen, waar dan op dat moment de zon op komt. Zodat we echt naar het licht wandelen. Houden we ook even een momentje stil voor degene die dat prettig vinden.
1: Met deze wandeling hoopt Lommersen het taboe op spreken over suïcide te doorbreken. Omdat ze merkt dat het voor veel mensen lastig is om hierover te praten.
2: Je kan een moment stilte creëren. Maar ook een moment dat je met iemand anders in gesprek kan gaan. En dat zien we waarschijnlijk zo meteen bij het ontbijt ook wel. Dat mensen met elkaar toch gaan praten van, goh, wat brengt jou hier? En dat is eigenlijk ook de bedoeling.
1: Walk into the Light is dus niet alleen voor mensen die te maken hebben gehad met suïcidale gedachten. Maar ook voor naasten van mensen die met deze problemen worstelen. Deelnemster Qiling Chu vertelt hierover tijdens de wandeling.
3: Ik ben naaste van iemand die suïcidaal is geweest. En ik weet hoe moeilijk het is voor naasten om je kind of je partner zo te zien. En dat is de reden waarom ik hier ben.
1: Door haar ervaring heeft Chu geleerd om iemand met suïcidale gedachten los te laten.
3: Als ouders, in mijn geval, wil je voorkomen dat iemand suïcide pleegt. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je alles doet om dat te voorkomen en degene niet de ruimte geeft. Dat is je eigen angst.
1: Ja.
3: En die is terecht. Mm-hmm. Maar iemand, je kind of je partner ruimte geven om zijn eigen proces te doorlopen, dat is juist voor mij het ultieme wat je kunt doen als naaste. Ondanks dat het misschien wat kan betekenen wat je zelf niet wil, mm-hmm. Is het toch belangrijk om die persoon zijn eigen keuzes te laten maken.
1: En wanneer kwam dan voor u het punt waarop u dacht, nou eigenlijk misschien is loslaten wel het beste wat ik kan doen op dit moment?
3: Ik heb daar hulp bij gehad. Dat was niet eenvoudig. En het moment was dat, in mijn geval was het mijn kind die zei van, mam, laat me alsjeblieft met rust. Ik kan het zelf wel. Geef mij de ruimte om dit proces door te maken.
1: Oké. En waar heeft dat dan uiteindelijk toe geleid toen u dat losliet?
3: Het was natuurlijk heel moeilijk, maar op het moment dat ik dat deed en heel bewust deed, zag ik dat mijn kind ruimte kreeg en dat hij in zijn geval aan zijn genezing kon gaan werken.
1: Oké. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat hij nog steeds...
3: Dat hij er nog steeds is, inderdaad. Ja, ja.
1: Tegenwoordig helpt Chu mensen die tegen dezelfde problematiek aanlopen. Ze vertelt daarom wat mensen kunnen doen als ze iemand in hun omgeving kennen met suïcidale gedachten.
3: Is naast iemand blijven staan of achter iemand blijven staan. Van, ik ben er voor je.
1: Ja.
3: Wat heb jij nodig?
1: Ja.
3: Wat kan ik voor je doen? Dat zijn al simpele vragen. En dat hoeft niet groot te zijn. Je kan ook boodschappen doen bijvoorbeeld. Maar gewoon laten blijken van dat je er bent voor iemand. Kan al het verschil maken.
1: Ja. Dat je er bent en dat je luistert.
3: Dat en dat je luistert, ja, ja. Heel belangrijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helienenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. Vanwege het gevaar heeft de politie de omgeving ruim afgezet en heeft een politiehelikopter naar mogelijke andere verdachten gezocht. Specialisten hebben het explosief veiliggesteld en de politie onderzoekt of er verband is met eerdere explosieve incidenten in Hillegom. Hans van Leeuwen heeft zaterdagmiddag het Noordwijkskampioenschap darten gewonnen. Bijna 32 darters hebben aan de tweede editie van het toernooi meegedaan. Van Leeuwen heeft in de finale van de winnaarsronde tegenover Stan Ruigrok gestaan en na een 2-2 tussenstand won hij met 4-2. De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand aan Meer en Duin en Lisse onderzocht naar veel rookontwikkeling. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten hebben bij aankomst veel rook gezien die ook naar brand heeft geroken, waarna meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. Brandweerlieden hebben geen brandhaard ontdekt. Waarschijnlijk heeft een rookgordijn door de inbraakmelding de rook veroorzaakt. De gemeenteraad van Katwijk bespreekt donderdag 10 september meerdere onderwerpen. Het gaat onder meer over de herinrichting van de Koning Julianalaan Zuid en Nachtegaallaan, de jeugdhulp en de multifunctionele accommodatie in Hoornes-Rijnsoever. Voor de herinrichting vraagt het college ruim 175.000 euro extra. Ook praat de raad over de stijgende kosten voor jeugdhulp. Vanaf volgend jaar wordt gemiddeld een jaarlijks tekort van ruim 1,6 miljoen euro verwacht. Voor de multifunctionele accommodatie wordt gekeken naar 2 locaties in plaats van 1. Vergadering begint om 9 uur, is ook te zien via rtvkatwijk.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie doe je er 10 minuten langer over. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A44, Den Haag richting Amsterdam, doe je er tussen Sassenheim en afrit Noordwijkerhout een kwartier langer over. Ze zijn daar aan het bergen. En tot slot de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend komt het tot veel buien. En deze buien kunnen vooral aan de kust fel zijn met kans op onweer. Wat verder landinwaarts zijn de buien minder intens. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra drukte vanwege de buien en de geplande landelijke openbaar vervoerstaking. Er waait een matige aan zee, krachtige westenwind. Windkracht 4 tot 6 en het is aan het einde van de ochtend 16 graden. Woensdagmiddag zijn overal buien mogelijk, maar tussen de buien door zijn er flinke perioden met zon. En misschien kan je nog wel een paar regenbogen spotten. De noordwestenwind is matig aan zee vrij krachtig en het wordt 17 tot 19 graden. Daarmee is de temperatuur lager dan gebruikelijk, want normaal is het nog 19 tot 21 graden. Woensdagavond valt er nog een enkele bui, maar op veel plaatsen is het droog. De zon schijnt nog iets over achter en ook daarna zijn er brede opklaringen. De wind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt van 14 tot 16 graden rond zonsondergang naar een graad of 12 om middernacht. Tot zover het weerbericht.

0: Het Katwijkse College wil ruim 2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor duurzaamheidsleningen aan inwoners. Steeds meer Katwijkers maken gebruik van zo'n lening om hun woning te verduurzamen. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Wethouder Mostert, er komt meer geld in de pot van de duurzaamheidslening, toch?
2: Klopt. We stellen voor aan de gemeenteraad om 2,1 miljoen extra in de pot te stoppen voor de duurzaamheidslening. En die duurzaamheidslening die maakt het mogelijk voor mensen om hun huis verder te verduurzamen. Voor een hele aantrekkelijke lening. En daarmee dus hun huis verder klaar te maken ook voor de toekomst. Minder energie op te verbruiken of juist energie zelf op te wekken en ook te bewaren.
1: Er wordt dus veel gebruik gemaakt van die duurzaamheidslening.
2: Klopt, ja, dat is heel goed nieuws. We zien dat we in de eerste 7 maanden van dit jaar net zoveel aanvragen hebben gehad als het hele vorige jaar. Ja, en dat betekent dat die pot wat sneller leeg gaat. En daarom denken we ook dat het verstandig is om die pot weer te vullen. Zodat alle mensen die er gebruik van willen maken, er ook gebruik van kunnen maken.
1: Waar komt die stijging zo opeens vandaan?
2: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Hè. Mensen zijn actiever en meer bezig om na te denken over hoe zij hun huis klaar kunnen maken voor de toekomst. We zien natuurlijk ook dat met de salderingsregeling die verandert, mensen met zonnepanelen nadenken over, ja, zou ik niet toch ook een thuisbatterij moeten nemen, of moet ik misschien ook wat meer gaan doen aan isoleren? En dat zorgt er natuurlijk voor dat mensen nadenken over hoe ze dat dan gaan betalen. Nou, dat kost soms echt best wel wat geld. En dan helpt het als er een lening is die voor een hele lage rente dat kan ondersteunen. En daarnaast is het ook zo dat de subsidies die er waren, dat die op zijn. En dat mensen dus sneller kijken naar leningen. En natuurlijk hebben we de afgelopen tijd ook heel veel aandacht eraan besteed. Dus ook onze communicatiecampagne heeft daarin zeker ook geholpen.
1: En die lening, voor wie is die?
2: Nou, voor huiseigenaren die hun huis willen verduurzamen. Dat gaat van een bedrag van 2500 euro minimaal tot maximaal 25.000 euro. En daar kun je allerlei verschillende maatregelen innemen. Je kunt je huis isoleren, je kunt een warmteoplossing bedenken, of juist zonnepanelen of een thuisbatterij van betalen.
1: En dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Raad. Wanneer komt dat in de vergadering?
2: Nou, ik verwacht ergens volgende maand daar een besluit over van de gemeenteraad.

0: Katwijkse Faya Voice en Jitte Klerk zijn gehuldigd voor een prestatie op het Nederlands kampioenschap onder 19 dames tafeltennis. Die huldiging was maandag. Faya werd eerste, Jitte werd tweede. Verslaggever Megan Voorbraak was erbij.
1: Nou, voor mij wel iets minder, want ik verloor wel. Maar het was wel echt een hele goede wedstrijd. En ik denk dat we echt allebei wel ons hoogste niveau hadden. Dus eigenlijk ben ik wel tevreden, maar ja, beetje jammer.
2: Tweede is heel hoog. Maar jullie hebben dus vroeger als duo's gespeeld. Hoe is het nu om apart te zijn?
1: Nou, het is wel echt heel anders, maar alsnog, je kent elkaar echt heel goed. Dus het voelt alsnog wel een beetje raar om dan tegen elkaar te spelen. Maar ja, nu zijn we eigenlijk gewoon concurrenten, dus ja, nu wil je gewoon winnen eigenlijk.
2: Ja. Wat is vanaf hier, hoe gaat de toekomst eruit zien?
1: Weet ik eigenlijk ook niet heel goed. Maar ik heb nu gewoon een tussenjaar en dan ga ik gewoon heel veel trainen. En dan, ja, dan zie ik wel een beetje waar het komt. En dan, ik speel dan een Eredivisie bij Leiden en dan hoop ik dat ik daar gewoon veel kan winnen.
2: Ja. Want wat zou een volgende wedstrijd zijn? Wat is in de toekomst?
1: Nou, nu gaat de competitie een beetje beginnen. En dan heb ik over 2 weken een internationaal toernooi in België. En dat is gewoon een jeugdtoernooi over eigenlijk allemaal mensen uit de hele wereld. Dus ik hoop dat ik daar een beetje goede resultaten kan halen.
2: Kunnen jullie zelf hier weer terugkeren voor zo'n huldiging?
1: Nou, ik vind

0: Jullie zijn wel dus van deze gemeente.
1: Ja.
0: Ja. Spelen jullie nog vaak samen?
1: Nee, eigenlijk alleen nog maar tegen elkaar.
0: Ja. Hoe is dat?
1: Heel anders. Maar het is wel op zich fijn dat je iemand hebt om toch beter te worden, zeg maar. Omdat we elkaar een beetje de hele tijd pushen.
0: Ja. Wordt het niet wel eens competitief tegen elkaar?
1: Oh, altijd.
0: Ja. Is het denk je toevallig dat er twee hele goede tafeltennissers komen uit één gemeente?
1: Nou, we hebben natuurlijk heel vaak vroeger getraind. Dus we hebben ook wel echt een beetje elkaars niveau omhoog gebracht. En elkaar een beetje uitgedaagd, want je wil natuurlijk niet dat de ene de hele tijd wint. Dus daardoor denk ik dat wij heel goed zijn geworden. En daarna zijn we een beetje andere wegen opgegaan. Maar nog steeds wel met elkaar verbonden en elkaar nog steeds aan het pushen om beter te worden.
0: Dus een deel van jullie succes komt ook uit het feit dat jullie elkaar konden uitdagen.
1: Ja.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
5: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
4: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
6: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
4: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouda doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschiet 10 minuten langer over. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland heb je tussen Rotterdam Krooswijk en Rotterdam Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtend.

0: terug naar 1982 voor de heerlijke muziek van David Stewart. Dave A. Stewart. Hij is jarig vandaag. En de hemelse zangstem was natuurlijk van Annie Lennox.
1: Goedemorgen, dit is Bo.
0: 9-9-2026 vandaag. De dag van de landelijke openbaar vervoerstaking. Dus misschien zit je nu wel gewoon noodgedwongen thuis met de radio aan. Lekker te luisteren naar de ochtendshow.
2: Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: En tot 10 uur onder andere aandacht voor Marcel van Roosmalen, die in Lisse komt optreden. En Stef Bos is vanavond in Noordwijk. Ja, ja. Er zijn najaarsfeesten in Noordwijk-Rout, of oranjefeesten moet ik altijd zeggen, van collega Floor Vink. En die heeft er van alles mee te maken gehad in het verleden. Floor is er straks weer tussen 10 en 12. Rond 9:30 breng ik het uitgebreide weerbericht. We gaan de herinnering in. Wat gebeurde er in de geschiedenis op deze dag? En welke bekende wereldburgers verjaren er op deze 9e? Nou, dus onder andere die DV Stewart. Verder hebben we veel leuke muziek. En nu als tweede plaat een helemaal nieuwe. De nieuwe van Davina Michelle. Ze gaat misschien naar het Songfestival als we meedoen. Ja, we zullen het zien. Het zal niet zijn met dit liedje, want die is nu al uit. Pinky Swear heet het. Pink omhoog.

Ja, een van de meest populaire artiesten van dit moment in Nederland. Davina Michel en haar nieuwe liedje is Pinky Swear. Ja, misschien luister je met regelmaat naar dit programma of de andere programma's van Bo en wil je daar een beetje invloed op hebben. Sommige mensen vinden dan gewoon een van onze e-mailadressen en sturen dan bijvoorbeeld een berichtje dat ze de Shanti-liedjes op de dinsdagavond zo missen. Ja, helaas is Peter van Kampen gestopt met dat programma. We zoeken een nieuwe programmamaker voor een Shanti-programma. Want die muziek mag zeker niet ontbreken. En er zijn ook mensen die gewoon een mailtje sturen naar de programmamakers. Ik ben Sjaak en Sjaak@bollestreekomroep.nl. Daar kun je een berichtje heen sturen met een muzikale suggestie. Dat deed Rien Geerlings uit Noordwijkerhout ook. En hij vroeg om een liedje van de Bee Gees. Een oudje dat je niet zo vaak hoort. Dus het zou ook kunnen passen in het vergeten vinyl. Het nieuwe onderwerp wat collega Corné de Vries in zijn programma brengt. Hier zijn de Bee Gees uit het begin van de jaren 70 met Holiday.

0: Heerlijk. Terug in de tijd werd nummer 2 in de Nederlandse hitparade. In 1967 was dat Barry, Robin en Maurice Gibb.
1: Oude munt.
0: Ja, maar met heel veel plezier gedraaid. Kijk, dat soort muzikale suggesties, die zien we graag in onze digitale brievenbus. Ochtendshow@bollestreekomroep.nl. Daar kan het bijvoorbeeld heen. En dan, welke bekende wereldburgers verjaren er op deze 9e van de 9e? Nou, het is vandaag de 39ste verjaardag van DJ Nick van der Wal. En die kennen we veel beter als Afrojack. Engelse zanger Jonathan Jeremiah maakt hele mooie muziek. Draai ik straks een voorbeeld van. Hij wordt 44 vandaag. En de Canadese zanger Michael Bublé, mag je die in Amerika dan ook niet meer draaien nu? Want wat een puinhoop is het daar toch tussen die twee landen. Michael Bublé wordt 51 op deze dag. Voormalig Nederlands tennisprof Mirjam Oremans stond in juli 1993 op 25 in de wereldranglijst. 54 is vandaag. En voormalig Kattex profvoetballer en voetbalcoach Gert Aandewiel. Hij is 57 vandaag. Voormalig Veronica TV-presentatrice en ook actrice. Ze speelde in één of twee films. Simone Walraven. Ze wordt 60 vandaag. En dat is ook de leeftijd van de Amerikaanse komiek-acteur Adam Sandler. Engelse acteur Hugh Grant kennen we van Notting Hill, van Sense and Sensibility, van Four Weddings and a Funeral. En natuurlijk van de Bridget Jones films. Hij is 66 vandaag. En dan acteur Arjan Ederveen, legendarisch als Theo in Theo en Thea. Hij is 70 jaar oud vandaag. Zangeres uit Oegstgeest, Faye Luijendijk, oftewel Faye Lofsky. Ze speelt ook heel veel instrumenten, waaronder de zingende zaag. Ze is 71 vandaag. En dan is het vandaag dus de 74ste verjaardag van de Engelse muzikant David A. Stewart. Grootst in de Eurythmics. We draaiden al Love is a Stranger. En net zo oud is zangeres Diana Marshall. Die heet eigenlijk Hilde. En ze was de muze van Hans Vermeulen. En die zong een liefdesliedje voor haar. En dat liedje dat heet Hilde. Ja. Voor Diana Marshall.

0: Ja, Hans Vermeulen bezong in 1982 zijn toenmalige partner Diana Marshall. En die verjaart vandaag. Gedraaid op haar verjaardag dus. Ze is 74 geworden. Ze zong zelf in de Rainbow Train, in de Sandy Coast. En bij heel veel liedjes in de background vocals. Echt een populaire dame qua zangstem. Deze Hilde Diana Marshall.
1: Agenda.
0: Kijk even in de agenda en je zou vanavond naar het theater kunnen, want er is een theatervoorstelling in Theater Floralis in Lisse is dat. Aan de grachtweg in het oude CMB-gebouw kun je eigenlijk zeggen. Daar is de voorstelling Ik mag niet klagen. Ja, in die voorstelling zoekt Marcel van Roosmalen naar het antwoord op de vraag hoe het in zijn leven toch zo gigantisch uit de hand heeft kunnen lopen. Ja, zo komt hij uit bij Arnhem, een stad die bij je geboorte al met 2-0 achterstaat. En allerlei andere dingen. Vanavond om 8 uur start de voorstelling in Theater Floralis in Lisse. En je kunt er nog naartoe, heb ik me laten vertellen.
2: Dit is Borja van den Berg.
0: Ja, vergeet altijd dat ik daar zelf nog achter zit. Jonathan Jeremiah is ook jarig vandaag. En hij maakt ook zulke lekkere muziek. Muziek om even lekker lui mee achter.

0: heerlijke zangstem van Jonathan Jeremiah in U-Baan.
1: Bo Agenda.
0: Ja, de agenda. Kijk even wat verderop. Aanstaande vrijdag, dan is vrijdagmiddag, als besluiten eigenlijk een soort van de najaarsfeest in Hillegom, is er het eerste Dahlia-corso van de Bollenstreek. In samenwerking met de Hardraverijvereniging organiseert de stichting Dahlia Muziek Bollenstreek een feestelijk Dahlia-corso als een soort van pauzeprogramma tijdens de jaarlijkse korte baandraverij op de Meerlaan in Hillegom. Aanstaande vrijdag dus om 3:00 kan het begin zijn van een enorme nieuwe traditie.

0: liedje van Vailovsky uit 1982, meen ik, van het album Confetti. Album wat bij mij in de platenkast staat. En je hoorde de gedateerdheid. Je hoorde dat ik hem vaker gespeeld heb, deze langspeelplaat. Ja, Vailovsky en Maggie, liedje over een dubbelgangster.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
2: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow. Muziek, meer informatie.
0: Oh, het is al ruim 1 minuut over 9:30, hoogste tijd om even te schakelen met de nieuwsstudio.
3: Dit is Bo.
4: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollestreek.
0: Morgen, Art.
4: De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helienenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. Vanwege het gevaar heeft de politie de omgeving ruim afgezet en heeft een politiehelikopter naar mogelijke andere verdachten gezocht. Specialisten hebben het explosief veiliggesteld en de politie onderzoekt of er verband is met eerdere explosieve incidenten in Hillegom. Hans van Leeuwen heeft zaterdagmiddag het Noordwijks kampioenschap darten gewonnen. Bijna 32 darters hebben aan de tweede editie van het toernooi meegedaan. Van Leeuwen heeft in de finale van de winnaarsronde tegenover Stan Ruigrok gestaan en na een 2-2 tussenstand won hij met 4-2. De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand aan Meer en Duin in Lisse onderzocht naar veel rookontwikkeling. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten hebben bij aankomst veel rook gezien die ook naar brand heeft geroken, waarna meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. Brandweerlieden hebben geen brandhaard ontdekt. Waarschijnlijk heeft een rookgordijn door de inbraakmelding de rook veroorzaakt.
0: Dankjewel, Art, voor wat berichten op de website van Bo. Bollestreekomroep.nl. Daar staan er nog veel meer.
3: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Ja, maar als je op de hoogte wil blijven van alles wat er gebeurt in de Duin en Bollestreek.
3: Bo.
0: Nou, na alle regen van gisteren blijft het ook vandaag niet droog. Behalve buien zijn er korte, droge perioden. Dan kan de zon even tevoorschijn komen. Met een graad of 16, daarbij een matige tot krachtige westenwind, is het een beetje herfstachtig. Vanmiddag is het ook wisselvallig met buien en kans op stevige onweer. Maar er zijn ook opklaringen. Het wordt 18 graden vandaag in de Bollestreek. De matige tot vrij krachtige en wat vlagere westenwind die maakt het vooral tijdens een vlak na buien nog wat frisser. Aan zee staat zelfs een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. Later vanmiddag kan wat vaker de zon doorbreken. Vanavond neemt de wind af en wordt die zwak tot matig in het binnenland en matig tot vrij krachtig aan zee. Er ontstaan opklaringen en de temperatuur daalt naar 15 graden komende nacht. Wel is het droog en dan staat er een matige noordwestenwind. En dan morgen, donderdagochtend, dan schijnt geregeld de zon en op veel plaatsen is het droog. Al is een enkel licht buitje niet uitgesloten. Er waait een zwakke zuidenwind en het wordt morgen 19 graden. Morgenavond brede opklaringen, ook na zonsondergang. Het is droog dan en de temperatuur daalt in de nacht naar 14 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. In de loop van de nacht naar vrijdag volgen wel weer enkele buien. Vrijdag trekken ook weer enkele buien over het land. Maar tussendoor schijnt de zon. De wind draait vrijdag van zuid naar noordwest en is meest matig van kracht. En het wordt vrijdag 20 graden.
2: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: heerlijke stem van Michael Bublé uit Canada. Met Haven't Met You Yet. Hij is jarig vandaag, 51 geworden. Kan nog heel veel jaren mee. En gelukkig maar, want dan hebben we nog heel veel muziek van hem te verwachten.
1: Bo Agenda.
0: Het is 9 september vandaag en dit jaar in 2026 zijn er najaarsfeesten in Voorhout, in Heerlegom en in Noordwijkerhout. Tegelijk in dezelfde week hebben ze heel slecht gepland bij die oranje verenigingen zo met elkaar. Ja, het kan een keer gebeuren. Vandaag is er in Heerlegom bijvoorbeeld in Parkwijk een grote muziekshow. Er is een senioren bingo en in Bloemswaard is er muziek. Er is pingpong, kermis en een voetbaltoernooi is er ook vandaag in Heerlegom. En in Noordwijkerhout kun je vanmiddag naar de kermis natuurlijk op de Brink. Maar je kan ook schat graven, dat is voor de jeugd natuurlijk. Het is ook een gezellige spelletjesmiddag voor de jeugd op het Oranjeplein. En vanavond is er een mini dikke bandenrace. Vroeger hadden we altijd op woensdag het wielrennen, woensdagmiddag. Maar bij gebrek aan belangstelling in fietsers en dergelijke is dat er niet meer. Maar vanavond is er een dikke bandenrace om 7:15 en om 7:45 de bakfietsrace. En dat is op het Oranjeplein, dat is het Marktplein midden in het dorp, wat hernoemd is door de mensen van de Oranje Vereniging. Nou, dan verplaatsen we de microfoons richting Texas. En daar zingt Ella Langley.

0: Mensenlief, wat is dit een populair liedje in Amerika? Staat hij al voor de 21ste week op de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. Ella Langley, ze is pas 27 en ze heeft ook in Nederland een top 10 hit met dit Choosing Texas.
1: Elke werkdag van 9 tot 10. Oh, hey, yeah. Muziek en meer informatie. Oh, oh. Bo Ochtendshow.
0: We gaan muzikaal even 60 jaar terug in de tijd. Want op deze dag in 1966 kon je voor eerst naar het platenwinkeltje. Naar Ad Zeisner bijvoorbeeld in Noordwijkerhout. En daar lag dan de single van David Carrack. Dear Miss.

0: One Hit Wonder, want ja, na dit liedje kon hij het succes nooit meer evenaren, maar wel een pareltje uit de popmuziek. Dit Dear Mrs. Appleby van David Garrick. Een liedje dat dus uitkwam op deze dag, 60 jaar geleden.
1: De dag van vandaag.
0: We gaan nog iets verder terug in de tijd, want vandaag in 1609 kwamen de Nederlanders aan met het VOC-schip De Halve Maan. Bij het eiland Manhattan. En kapitein Henry Hudson van het VOC-schip stichtte daar de handelspost Nieuw Amsterdam. Tegenwoordig heet dat New York. Manhattan werd van de oorspronkelijke bewoners gekocht voor, ja, hou je vast, 60 gulden en enige snuisterijen. Zo meldt de geschiedenis. In de geschiedenisboekjes staat ook

Brussel ondertekend. En in 1987 werd Gerrit-Jan Heijn ontvoerd. En daar later bleek ook nog vermoord op dezelfde dag. Ontvoering hield Nederland tot 6 april 1988 in spanning. Toen pas werd de ontvoerde moordenaar opgepakt. En in 2013 ontdekte het Van Gogh Museum een nieuw schilderij van Vincent van Gogh. Ja, soms de ondergang bij Montmajour. Het is vandaag European Battery Recycling Day. De jaarlijkse terugkerende dag in het teken van batterijeninzameling en recycling. En ook bij ons in Nederland de Nationale Dag van de Geboorte. We vieren dat de meeste kinderen gezond ter wereld komen, maar dat dit niet vanzelfsprekend is. Het is ook de geboortedag vandaag in 1854 van ondernemer Anton Dreesman. Met zijn zwager Willem Vroom begon hij Vroom en Dreesman. En in 1941 werd op deze dag de Amerikaanse soulzanger Otis Redding geboren. Dit is een liedje uit 67 van Otis Redding.

0: Heerlijke stem van soulzanger Otis Redding. Veel te vroeg overleden in 67 door een vliegtuigongeval. Maar werd dus op deze dag geboren. Dit was de Sad Song uit 667. Het is alweer lang geleden.
1: Agenda.
0: Kijk nog even naar het programma van de najaarsfeesten in Voorhout, waar al 80 jaar de Oranje Vereniging bestaat. Vanmiddag om 2 uur gaat de kermis open op het kermispark. En verder zijn er heel veel dingen binnen. Dat is misschien wel zo fijn. Er is feest in de tent op het kerkplein. Bij Boerhaven is er het Voorhoutsdicté. En verder is er klaverjas in de kleine Agnes. En een Shanghai dart toernooi in Sportcafé De Eik. Pubquiz is er in Welgelegen en tot 11 uur vanavond is de kermis open. Maar je kan dus ook naar de kermis in Hillegom of naar de kermis in Noordwijk-Rout.
2: De ochtendshow met Jacques van den Berg.
0: We gaan even rocken.

0: uit de soundtrack van mijn puberteit. Queen uit 1978 en de Fat Bottom Girls.
1: Bo Agenda.
0: Vanavond komt Stef Bos optreden in de Muze aan het Wandveld in Noordwijk. Hij doet een solo voorstelling met verzoeknummers uit zijn repertoire. Mensen die kaartjes gekocht hadden, die kunnen via een website kunnen ze verzoeknummers indienen. En dat gaat hij vanavond spelen. Een reis door zijn repertoire. Dus de succesvolle Stef Bos, artiest uit Nederland. Heel veel succes heeft hij ook in Vlaanderen. En dan zit het erop. Dit was de ochtendshow voor vandaag, maar morgen is er een nieuwe, want we doen het gewoon elke werkdag.
2: Sjaak van den Berg, Herman Meijvogel,
3: Corné de Vries,
2: Jan Berg.
4: Van maandag tot vrijdag.
2: Dit is de ochtendshow.
0: En straks na het nieuws zit Floor Vink achter de microfoon en Koen Maas achter de knoppen. Tussen 10 en 12 is het tijd voor de koffiemix. En daarna Willem Verzuilen met 12 uurtje. Het gaat gewoon door. Oh, maar die wilde ik helemaal niet draaien. Ik wilde eruit met een liedje van Tino Martin. Dat is een beetje in de stijl van Willem van Zuilen. Ja. Ik hoor niks geks, is de nieuwe single die hij doet met Billy Dans.
5: Hey, Tino.
0: Hey.
5: Oh, ja, wat gek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg. Een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief, want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baas&baas.nl/radio.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

Luisteraars, allemaal een hartelijk goeiemorgen. Uw radio staat afgestemd op 105.3 FM. Misschien wel op kanaal 43 van Ziggo of kanaal 12 van Delta. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollestreek. Achter de knoppen technicus Koen Maas en uw gastheer achter de presentatiemicrofoon is Floor Vink.

En ja, de Koen overdrijft een beetje, want het is nog geen onweer. Het zijn voorspellend misschien wel een beetje. Wij hebben natuurlijk vandaag heel erg veel meer luisteraars. Want er zijn een heleboel die niet naar hun werk toe kunnen vanwege de OV-staking. De bussen rijden niet, de treinen rijden niet, de metro rijdt niet. En iedereen zit thuis te werken. En misschien dat je dan ook de radio wel aan hebt staan. Tussen 10 en 12 het programma Koffie Mix. Rond 10:30 hebben we natuurlijk het nieuws uit de Wollenstreek. We hebben natuurlijk heel erg veel wetenswaardigheidjes, oftewel activiteiten, agenda berichten. En we gaan natuurlijk ook muziek draaien. Wij zijn van de jaren 50, 60 en 70. En we hebben vandaag als artiesten van de dag. En we draaien ieder half uur wel een nummer van deze mensen. Het duo Don en Phil, oftewel The Everly Brothers.

Halverwege de jaren 50, zeer populair. En dit nummer komt uit die periode dus ook vandaan. Twee broertjes, Don en Phil. De een werd geboren in 1937. De andere in 1939. Komt uit de familie van reizende country muzikanten. En zijn dus al heel jong vertrouwd met muziek. Er wordt heel wat muziek gespeeld en afgezongen in de huizen Everly. In 1945 verhuizen ze naar Iowa, waar vader een baan krijgt bij de plaatselijke radiostation. En binnen de kortste keren treedt de hele familie op in vaders radioshow. Don is dan pas 8 jaar oud en Phil nog maar 6. Maar de wekelijkse Everly Family Show wordt een begrip. Eerst in Iowa en later ook Indiana en Tennessee, waar zijn familie naartoe verhuist. Goed, de tweede is en natuurlijk op ons lijstje altijd Nederlandstalige. U hoort natuurlijk DJ Rudy Jansen samen met natuurlijk Rudy de Wit.

En dat was Rudy de Wit met een medley in elkaar geknutseld samen met DJ Rudy Jansen. En de zanger komt uit Tilburg vandaan. Hij had zin in een feestje, Rudy de Wit. En ja, als de weergoden een beetje meewerken, dan wordt het inderdaad wel een feestje. Vanmiddag bijvoorbeeld in Noordwijkerhout tijdens de kermisdagen, dan wordt er rond 3 uur gestart met allerlei spelletjes voor de jeugd op het Oranjeplein. Dat is te vinden op het Marktplein. Tussen de Havenstraat en de Havendwarsstraat in. En s'avonds rond 7:15, dan is de start van de Rabo Dikke Bandenrace op het Oranjeplein. En om 7:45, dan is er ook een bakfietsrace. U ziet allerlei bakfietsen tegenwoordig rondrijden met kindertjes erin. En als zo'n fiets alleen maar voor de kindertjes naar school brengen gebruikt wordt, dan kan je hem ook gebruiken voor bakfietsrace natuurlijk. En dat begint dus om 7:45.

Ook deze dame die had zin in een feestje, oftewel Let's Have a Party. We hoorden Wanda Jackson en het nummer kwam uit 1959-1960. En Wanda Jackson was een zangeres en songwriter. En ze was de eerste rock'n'roll artieste die op de hitparade stond. Wanda Jackson dus. We hebben natuurlijk ook ergens anders ook nog allerlei activiteiten in feestweken. Vandaag woensdag 9 september is in Voorhout rond 19:30 en begint het darttoernooi. Dat is in Sportcafé De Eik. En om 20:00 in Boerenhaven, dan heb je het Voorhouts dicté. Voor de mensen die Nederlands nog in hun pakket hebben zitten. En de pubquiz met Quizmasters, dat is in Welgelegen en die begint ook om 20:00.

Nederlandse band Earth and Fire. Nederlandse popmuziek dus. Nederlandse band met natuurlijk ook zangeres Jenny Kaagman. U heeft het ongetwijfeld toch, als u wat ouder bent, gezien. Deze dame die had een lichtblauwe catsuit aan. En zo trad ze op tijdens de televisie. Koen zit al te glimmen. Die kent het natuurlijk ook. We hebben nog een berichtje. Theater Floralis in Lisse. Dat vindt u aan het Floralisplein nummer 69. Opent op woensdag 9 september aan het seizoen met een voorstelling van Marcel van Roosmalen. Als u een fan bent van Marcel van Roosmalen, dan moet u zeker naar die voorstelling toe. Het begint om 8 uur. Toegangsprijs bedraagt €28. De kaartjes zijn verkrijgbaar via www.floralislisse.nl.

juist. Dat was een stukje country geluid van de groep Sound Vision. Ik heb nog een berichtje. Donderdag 10 september verzorgt Christine Albink, zij is een natuurgeneeskundige therapeut, leefstijl- en wandelcoach, een lezing in de bibliotheek van Sassenheim. Die vindt u aan de Kerklaan 42. Daarin vertelt ze hoe hormonen grote invloed hebben op het welzijn van de vrouwen. De lezing duurt van 7 uur tot 8:30. Toegangsprijsbedrag €5.

0: Dat was Los Manolos met All My Lovin'. Spaanse klanken van deze groep. En die groep komt uit de omgeving van Barcelona. Wij gaan naar het nieuws en het weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Noordwijk op landgoed Calorama in Noordwijk is een groot Aziatisch hoornaarnest verwijderd. Dat zat in op landgoed Calorama. Het hing 20 tot 30 meter hoog in een boom en was ongeveer zo groot als een skippiebal. Met speciale apparatuur is het nest verwijderd en door 4 imkers uit Katwijk en omgeving gedaan. Aziatische hornaars zijn schadelijke exoten. Ze jagen massaal op bijen en hommels en andere bestuivende insecten, waardoor de lokale biodiversiteit wordt bedreigd. De bewoners die de melding van het nest maakten, vragen in een brief aan de gemeenteraad van Noordwijk om inwoners beter te informeren over de gevaren van deze Aziatische hornaar. Ze pleiten voor vermelding van het landelijke meldpunt op de gemeentelijke website. En we hebben nog een berichtje, dat gaat over mijn buren. Mijn familie Van Dam, fietsen uit Noordwijkerhout, heeft dinsdag het predicaat hofleverancier ontvangen. Het bedrijf bestaat 100 jaar en heeft in die tijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de Noordwijkerhoutse samenleving. Commissaris van de Koning Wouter Kolhof en burgemeester Bernd Snijders reikten het predicaat aan de familie Van Dam uit. In 1926 nam Cornelis van Dam, oftewel ome Cornelis, fietsenwinkel van zijn schoonvader over in de Dorpsstraat. Deze zette hij ze voort in de Havenstraat, waar Van Dam fietsen een eeuw later nog steeds is gevestigd. De fietsenwinkel groeide mee met haar tijd en bestaat tegenwoordig uit een winkel, werkplaats en verhuurgedeelte. Op de bekende oranje huurfietsen scheuren toeristen het hele voorjaar en de zomer door de Bollestreek. Met vader Jan, zoon Joost en Thijs staan de derde en vierde generatie van Van Dam ondertussen aan het roer. We hebben nog een berichtje uit Noordwijk. Gaat over het volgende. Noordwijkse College erkent dat de communicatie rond de controles en handhaving bij het strandpaviljoens beter had gemoeten. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen hierover van CDA-man Duivenvoorde. En van de 17 gecontroleerde strandpaviljoens kregen er 16 een voornemen voor een last onder de dwangsom. Het college heeft excuses aangeboden door de gebrekkige communicatie. De controles door de Omgevingsdienst West-Holland begon in maart en horen volgens BNW bij je reguliere toezicht. De aanpak vloeide mede voort uit een raadsmotie uit 2022 om de regels van de strandnota beter te controleren en te handhaven. Ondernemers werden hierover in 2023, 2024 per brief geïnformeerd en 2025 waren er wel controles, maar geen brief verstuurd. Vanaf 2027 komt zo'n informatiebrief aan het begin van het strandseizoen terug. En we gaan naar het weer. Vandaag woensdag komt er talrijke buien voor, vooral in de kustprovincies. Ze zijn fel met hier en daar een klap onweer. In de middag zijn er overal buien. En mogelijk tussen de buien door zijn er flinke perioden met zon. En misschien is er hier en daar zelfs een regenboog te spotten. In de avond valt er nog een enkele bui, maar op veel plaatsen is het droog. Donderdag schijnt regelmatig de zon en op veel plaatsen is het droog. Alleen in de kustgebieden is hier en daar een licht buitje niet uitgesloten. Vrijdag ziet het weerbeeld er weer anders uit. Er trekken buien over het land. Maar tussendoor schijnt ook de zon. De wind draait van zuid naar noordwest en is meest matig van kracht. Zaterdag is het weer over het algemeen droog. Er zijn in perioden met zon. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Zondag trekken vooral in het noorden ook enkele buien over. Verder naar het zuiden is het droog. De zon schijnt regelmatig en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig septemberweer.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

Het waren de artiesten van de dag, oftewel Don en Phil Avery. Dit keer met het nummer Lucille. Ze leren gitaar spelen nadat ze ook optraden met de familie voor de radio. En ze gaan verhuizen. En eenmaal in Nashville leidt een ontmoeting met Chet Atkins tot het eerste plaatje van Don en Phil. Dat is niet zoveel succes, maar een tweede wordt wel een succes. Het is een afgekeurd liedje van Elvis Presley. Dat heet Bye Bye Love. Met dit nummer wordt in 1957 de eerste grote hit gescoord met behulp van producer Archie Blair. En een liedjeschrijvende duo Bryant volgde een serie van grote hits. Wake Up, Little Susie, All I Have to Do Is Dream, Bird Dog en Let It Be Me. En door Roy Orbison geschreven nummer Claudette.

En dat was natuurlijk Jannes met zijn Eleonora. Hij wordt ook wel genoemd de koning van de piraten. En dat deed hij natuurlijk samen met zijn vaste producer Emiel Hartkamp. En deze draaiden we speciaal voor Kees Duivenvoorde. En ik hoop dat hij weer terug is op zijn tour met de Ageles Club die hij volgt. En natuurlijk veel werkzaamheden daarvoor verricht. We hebben nog even de agenda voor donderdag in Noordwijk en Hout erbij gepakt voor de feestweek. Het begint morgens vroeg met de viswedstrijden. En zo rond een uur of 10 dan is er zwoelen en klootgooien bij Piel Arena, oftewel Puikendam. En de kermis lunch. Piel Arena, dat is natuurlijk bij Munnekeweij. En een palingtoernooi begint 's middags om 2 uur in de Boekhorst. En om 4 uur is het Jo de Boel toernooi op het Oranjeplein. En ik heb begrepen dat dat al uitverkocht is.

Dat was natuurlijk Ricky Nelson met zijn Hello Mary Lou. Een foxtrotje waar we dat geleerd hebben bij de danswedstrijden. Of de dans. Een cursus van Evert Kastelein. Ja, dat waren nog eens tijden. En natuurlijk Ricky Nelson. Hij was een idool in de eindjaren 50 en begin jaren 60. Hij trad veel op met zijn familie. En op zijn 17e had hij zijn eerste plaatje al gemaakt.

0: mariage.
1: En dat was Adamo dus met Vous permettez, monsieur. En de man is een goed jaar geboren, 1943 dus. Wie herinnert zich niet dat optreden met al zijn broertjes en zusjes bij Willem O. Duis in zwart-wit en natuurlijk ook met de vissenkom. We hebben nog een berichtje, dat gaat over de agenda van de feestweek in Voorhout. Donderdag 10 september, dan is het rond 7:50 opstellen van de Lampionoptocht. Om 8:00 begint er feest in de tent en om 9:30 is er een bingo bij Sportcafé De Eik.

De man komt uit Zeeland, Danny Vera, dus met het nummer Rollercoaster. Hij heeft gezeten op de Popacademie 013 in Tilburg. We hebben nog een berichtje in het kader van de viering van het 400 jaar geboortedag van de beroemde schilder Jan Steen. Verzorgt Monwerth Concert op vrijdag 11 september een concert in de protestantenkerk in Warmond. Die vindt u aan de Herenweg nummer 82. Zij spelen nummers uit de tijd van Jan Steen. Astrid Hennekam zal vertellen over de muziek en de schilderijen van Jan Steen, en die op een groot scherm worden vertoond. Aanvang is 8 uur. De toegangsprijs is €25. Dat is inclusief een pauzedrankje. En de kaarten zijn verkrijgbaar via de streken van jansteen.nl.

Dat was een poppenbandje uit België vandaan. Ze heette de Two Man Sound. En was in de jaren 70 zeer populair met deze medley. Onze eerste uurtje zit er alweer op. Dat wil zeggen dat Koen heeft een afsluiting uitgezocht. Die heette Total Recall. Een film uit 1990. Geregisseerd door de Nederlander Paul Verhoeven. En in 2012 kwam er een gelijknamige remake uit. Met een aangepaste verhaallijn. In de hoofdrollen Arnold Schwarzenegger. Sharon Stone en de muziek is van Jerry Goldsmith en u hoort het tot een nieuws van 11 uur.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24a. Tot snel.
0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
14: Tot 12 uur, de koffiemix.

nogmaals van harte welkom bij het tweede uur van ons programma Koffie Mix. U bent afgestemd op Bo, de omroep van de Bollestreek. We zijn te luisteren op 105.3 FM, kanaal 43 van Ziggo en kanaal 12 van Delta. Dit is het tweede uur dus en nogmaals, het wordt gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer Floor Vink.

Wat gaan we doen in het tweede uur? Natuurlijk rond 11:30 het nieuws en het weer van Bo. Rond 11:45 de verjaardagskalender van Oh Ja. We hebben nogal wat berichtjes die we graag aan u kwijt willen. En we draaien natuurlijk muziek. We hebben afgesproken dat we ieder half uur een nummer zouden draaien van onze artiesten van de dag. Dat zijn dit keer de Everly Brothers.

Onze artiesten van de dag, de Everly Brothers, met het nummer Bye Bye Love. In 1960 sluiten de Everly Brothers een nieuw platencontract met de jonge Warner Bros. Records. Het eerste succes voor deze platenmaatschappij laat niet lang op zich wachten. Met een door hunzelf geschreven Cathy's Clown scoren de Everly Brothers in het voorjaar van 1960 hun derde Amerikaanse nummer 1 hit. Meer hits volgen, waaronder Lucille, Ebony Eyes, Crying in the Rain en The Price of Love. Nadat zij in 1965 nog een Nederlandse hit scoorde met Love is Strange, lijkt het succes over te zijn. Belangrijke reden voor het gebrek aan succes is de levensstijl van Don Everly, die het vanwege drank- en drugsverslaving vaak liet afweten.

dat was natuurlijk Martijn Stam. De man komt uit Hillegom. En daar is het ook feest deze week. Met andere woorden, daar zal hij best druk hebben. Martijn Stam dus met het nummer De Avond 2.0. Want ja, hij is al een keer meegezongen dat nummer door de Boudewijn de Groot, volgens mij. En we hebben natuurlijk de agenda erbij gepakt uit Noordwijk. Rood vrijdag 11 september beginnen we met cultureel erfgoed in Noordwijkerhout. Ja, dat is niet te min. Begint om 9 uur een tonklubber voor dames en heren. Dat vindt u aan de Piet Larenlaan ter hoogte van nummer 53. Tonknuppel voor kinderen is middags om 2 uur. Ton Sjorre begint middags om 14:30. En de prijsuitreiking in clubwedstrijden en de advertentiepuzzel, dat vindt u op de Brinken. Dat is vanaf 7 uur 's avonds. En om 9 uur het vuurwerk bij VVSB en bij de tennisvereniging.

En nummer uit 1960 worden de Drifters en met Save the Last Dance for Me. Ik heb ook de agenda voor de najaarsfeesten in Voorhout er even bijgepakt voor vrijdag de 11e. En daar is rond 3:30 is buikschuiven, een 4 uur buikschuiven vanaf 15 jaar. Rond 6:30 begint het touwtrekken, dat is bij Cheers. En rond 7:30 dan is de spokloop aan de Heerstraat. En rond 8:00 dan begint het Moonlight Tobbeltje steken. En dat is bij de Herenstraat bij nummer 52.

Dat was vaderlandse popmuziek, oftewel de groep Vitesse. En zij hadden het over Rosalyn. Ik heb nog een berichtje. Van 11 tot en met 13 september wordt in Warmond de 34e editie van de Warmondse Schippersdagen georganiseerd. 3 dagen lang ligt de gemeentehaven vol met nostalgische sleepboten, opduwers, bakdekkers en ander varend erfgoed. Op vrijdagavond wordt er muziek gemaakt door de Keystone Cops. En zaterdag zijn er onder andere optredens van Matrozen en ex-BTW Wesley Braaksma. En de weekend wordt muzikaal afgesloten met Amazing Stroopwafels. Het volgende ledige programma is te vinden op schippertisdagen.nl.

En hopelijk wordt het vandaag een mooie dag. Oftewel, today is a beautiful day. We horen het van de groep Only Folk Music. Een beetje lekkere muziekje in het gehoor liggend in ieder geval. We hebben nog een berichtje en dat gaat over de laatste dag in Voorhout. Want daar plakken ze nog een dag aan vast. Zaterdag 12 september. En dan wordt er natuurlijk van alles en nog wat gedaan. Vanaf 12:15 is de Rabo Dikke Banden Race. Rond 2:30 hebben ze daar een wielerronde van Voorhout. En een wielerronde voor fietsvrienden van Voorhout. Die begint om 3:15. En rond 8:15 is er, ja, daar moet u natuurlijk eigenlijk bij zijn, de Solex ronde in Voorhout. Altijd fantastisch om mee te maken. Oude Solexen met heren in lange lederen jassen.

En dat was Tony y Los Santos met de Trico, Trico, Tra. Oftewel Spaanse muziek. Misschien dat er ook Spaans aan toe gaat tijdens de pompoenmarkt in Streekmuseum Veldzicht. Dat is op aanstaande zaterdag 12 september. Dan wordt bij Veldzicht in Noordwijk, dat vindt u aan de Herenweg nummer 114, de jaarlijkse pompoenmarkt gehouden. Bezoekers kunnen vanaf 10 uur tot 4 uur terecht op deze pompoenmarkt. Allerlei soorten, maten, streek- en kunstnijverheid, producten. U kunt daar terecht voor allerlei thees en lekkernijen. En voor aanmelden en of informatie kunt u terecht bij locatiemanager Lida van der Voort. En ze is te bereiken via info@streekmuseumveldzicht.nl. Nou,

0: Mooi nummer voor iedere chanticoor, zou ik zo zeggen. Dit waren de mensen van BZN. Let's sail away. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollenstreek.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollenstreek, gelezen door Floor Vinkenbrecht uit Hillegom. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag iemand aangehouden aan de Hillenweg in Hillegom. Op straat werd bij deze persoon een explosief gevonden dat was vastgeplakt aan een fles met brandbare vloeistof. De omgeving werd ruim afgezet. De politiehelikopter zocht boven Hillegom naar mogelijk andere verdachten. En specialisten van de politie doorzochten de explosieven en de fles en stelden deze veilig. Afgelopen maandag vond in Hillegom meerdere incidenten plaats met explosieven. En op 2 september werd nog een explosief bij een woning in de Lucas Schoonderbeekstraat geplaatst. Daarvoor werden 3 minderjarigen aangehouden en de politie onderzoekt of de zaken met elkaar te maken hebben. We hebben nog een ander berichtje en dat gaat over een nieuw initiatief. En dat initiatief dat willen we graag eventjes onder de aandacht brengen uit de Bollenstreek. Dat helpt volwassenen om nieuwe vrienden in hun eigen buurt te maken. Sinds deze week is het platform beschikbaar in de Bollenstreek. En volgens initiatiefnemer Ramon Kaljau hebben zich al 150 mensen uit de regio aangemeld. MES koppelt mensen niet op hobby's, maar kijkt naar karakter, waarde, humor en levensfase. Het idee ontstond toen Kaljau met zijn gezin van Leiden naar Goes verhuisde. En hij merkte hoe lastig het is als volwassenen kan zijn om nieuwe vriendschappen op te bouwen. En landelijk hebben volgens MES ruim 14.000 mensen zich al aangemeld. En van de contacten via de platform zou 40% leiden tot een ontmoeting. Bijvoorbeeld voor koffie te drinken, een wandeling te maken en een bezoek aan de bioscoop te doen. En wij gaan naar het weer van de komende dagen. En in ieder geval vandaag komt er tot talrijke buien. En deze buien kunnen vooral in de kustprovincies fel en behoorlijk zijn, met een klap onweer hier en daar. In de middag zijn er ook buien mogelijk, maar tussendoor zijn er ook flinke perioden met zon. En je kunt wellicht hier en daar een regenboog spotten. In de avond valt er nog een enkele bui, maar op veel plaatsen is het droog. De zon schijnt nog tot iets over 8. En in de nacht is het droog en zijn brede opklaringen mogelijk. Er staat weinig wind en daardoor kan het flink afkoelen. Donderdag schijnt geregeld de zon. Veel plaatsen is het droog. Alleen in de kustgebieden is er hier en daar een licht buitje mogelijk. Vrijdag ziet het weerbeeld er anders uit. Er trekken weer enkele buien over het land. Maar tussendoor schijnt ook de zon. Zaterdag is het weer over het algemeen droog en zijn er perioden met zon. En waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Daarmee wordt iets warmere lucht aangevoerd. Temperatuur stijgt naar 20 graden. Na het weekend en blijven er licht wisselvallige septemberdagen. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook vaak tot regen of enkele buien. Echt kletsnatte dagen liggen niet in verschiet, maar ook een periode met aangenaam nazomerweer staat niet op het programma.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.

Onze artiesten van de dag, Don en Phil Everly. Dit keer met een nummer dat heet Walk Right Back. Er is veel onrust tussen de twee. En op een gegeven moment is Phil het zat en gooit tijdens zijn optreden zijn gitaar op de grond, wandelt boos het podium af en verbreekt een muzikale relatie met zijn broer Don. De Everly Brothers geven nog een paar reunieconcerten na de dood van vader Ike. Maar dat is ook niet zo'n succes. Tussendoor verlenen de Everly Brothers nog wel hun medewerking aan bijvoorbeeld het album Graceland van Paul Simon. En in 1990 neemt Phil Everly een duet op met de Nederlandse zanger René Schumann. In 1994 wordt er een bewerking gemaakt samen met Cliff Richard van het nummer All I Have To Do Is Dream. En in 2004 hebben de broertjes nog een gastoptreden in de Amsterdam Arena samen met Simon en Garfunkel.

Dat was John West en daar hadden we het over ome Jan. Ik ben een groot fan van Gerard Ekdom. Een man die op de Nederlandse radio veel dingen doet. En die had al heel erg snel een satirisch nummertje gemaakt over ome Jan. Dat ging dan over die man in het oosten van het land waar zoveel om te doen was. En die een of andere serie drugs kwijt geregeld had. En daar had Gerard Ekdom alweer een heel groot nummertje van gemaakt. John West dus met het nummer Ome Jan. Ik heb nog een berichtje. Het gaat over het volgende. En dat is op 12 september. Dan organiseert CDA Noordwijk, Noordwijk Rout en de Zilk een buurtontbijt in wijkcentrum De Wieken in Noordwijk binnen. Het ontbijt vindt plaats op 12 september van 9 uur tot 10:30 in wijkcentrum De Wieken. Dus belangstellenden kunnen zich vooral aanmelden door een e-mailtje te sturen naar Kim Smelting via k.smelting@raadnoordwijk.nl.

Hele korte nummertjes hadden ze vroeger in de jaren 60. Dit kwam uit 1961. We hoorden Eddie Hodges met Knock on Your Door. Ik heb nog een paar mensen die ik wil feliciteren. Het gaat over het volgende. Mevrouw van den Berg van Loon. Zij is 10 september jarig, wordt 85 jaar. En mevrouw Makar Mook. Zij is 17 september jarig en wordt 92 jaar. Allebei van harte proficiat. Met heel veel gezonde jaren nog daarbij. En wij hopen natuurlijk dat u daar in gezondheid bij kan blijven.

En dat draaiden we speciaal voor Aad Duivenvoorde. Hij houdt van dit soort gitaarmuziek. En ik heb een beloofde nog te zoeken naar een speciaal nummertje. Dat heb ik helaas nog niet gevonden. Vandaar dit maar even ertussendoor. De Shadows dus met Kon-Tiki. Ik heb een berichtje. Muziek in Jeroen opent het nieuwe seizoen. Dat doen ze op zondag 13 september. Begint 's middags om 3:00 in de Oude Jeroenskerk. Met Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Organist Aart Bergwerf en de 5 zangeressen van Whistle Singing voeren een bewerking van het muziekstuk uit voor orgel en voor vrouwenstemmen. Het concert begint om 3:00. De afloop is een gelegenheid om na te praten met een glas wijn of frisdrank. De kaarten zijn verkrijgbaar via www.muziekinjeroen.nl.

Maar moet u wel van tevoren aanmelden. En u kunt een vaartochtje doen vanaf 1:30. U bent dus van harte welkom aanstaande weekend, zaterdag 12 september, de Open Monumentendag Noordwijk.

was de groep Lorca met Ritmo de la Noche. Onze twee uurtjes zitten er alweer op. Wij willen u danken voor het luisteren. En we hopen dat de komende dagen er redelijk weer is voor mee te doen met allerlei spelletjes. En mocht er een buitje zijn, oké, dan neem u dat ook maar op de koop toe. Want afgelopen zomer zonder erop te springen naar een buitje regen. En een regenjas is altijd op zijn plek. Je kan je nooit verkeerd kleden. Als je de goede kleding maar bij je hebt, zei mijn vader altijd. En wij hopen u volgende week weer te treffen. Zelfde tijd, zelfde zender. Koen heeft de uitsmijter voor vandaag. Dancing with Wolves. En dat is een film uit 1990. Met in de hoofdrollen Kevin Costner. Met Mary McDonnell. En de muziek is gemaakt door John Barry. U hoort het tot het nieuws van 12 uur. En wij hopen u een prettige week. Tot volgende.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

aan het begin van het programma een plaat uit het begin van de jaren 80. Man at Work van het album Business as Usual. Je hoorde Down Under. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. Blijf erbij, hè. Bedankt aan de mannen van de Koffiemix. De muzikale ondersteuning, de muzikale mengelmoes. We zagen de week muzikaal door midden vandaag. Ja. En dit is kwaliteit. Glennis Grace.

gelijk al swingen, hè, begin van het programma. Ah. Echte solo uit Nederland. Met een van de beste van het land. Een van de betere vocalisten. Glennis Grace. En haar nieuwe single. I Have Nothing. Ah. Zo'n goede plaat. Dat ik hem weer gedraaid. Maar gisteren draaide ik hem ook al gewoon. Nou ja, vooruit dan maar. Jan Smit op woensdagmiddag.

0: Jan Smit met een hit van vorig jaar.
1: Met jou.
0: Op woensdagmiddag.
1: Met jou.
0: Op Omroep Bal.
1: Met jou.
0: Vanuit het kloppend hart van de Wollenstreek. Leeuwenhorst Noordwijk eraan.

tegenwoordig al jaren presentator van bijvoorbeeld De Beste Zangers. Daarover gesproken. Yves Berendsen.

0: Het zou zomaar eens een hit kunnen worden weer. Voor de derde keer dan, hè? Je was alleen maar een verlangen en niet meer dan. Heerlijke uitvoering. Live samen met de Marcel Visser Band. Een van die pareltjes uit de tv-serie De Beste Zangers. Hartstikke mooi. Hartstikke goed gedaan. Uit Zandvoort. Yves Berendsen. En zijn uitvoering van de Clouseau-hit Verlangen.
1: Willem van Zuilen. 12 uurtje. 12 uurtje.

Zoals je deel is van de formatie Air Supply. Dit was de cover van Demi Roussos en Collins Warner. Last in Love op de omroep van de Bollestreek. Weet je wie er een nieuwe plaat heeft? Jeroen van Zelst. Nou, hoe leuk is dat? Roosje naar Roosje.

opgetreden op de Volendamse kermis. En dan is hij door het publiek heen gaan lopen met een ladder als gimmick. Op een van zijn vorige hits, Ladder naar de hemel. Jeroen van Zels was dat en zijn meest recente single, Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Het is woensdagmiddag, jij luistert naar de radio en wij van Omroep Bo proberen jou natuurlijk zoals elke werkdag muzikaal te ondersteunen met leuke muziek. Gevarieerd, noem alles maar op. Deze man komt gewoon uit Noordwijk. Hè? En voor zoveel knallers. Hier is Alex.

0: is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helinenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. Vanwege het gevaar heeft de politie de omgeving ruim afgezet en heeft een politiehelikopter naar mogelijke andere verdachten gezocht. Specialisten hebben het explosief veiliggesteld en de politie onderzoekt of er verband is met eerdere explosieve incidenten in Hillegom. Hans van Leeuwen heeft zaterdagmiddag het Noordwijks kampioenschap darten gewonnen. Bijna 32 darters hebben aan de tweede editie van het toernooi meegedaan. Van Leeuwen heeft in de finale van de winnaarsronde tegenover Stan Reugrok gestaan en na een 2-2 tussenstand won hij met 4-2. De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand aan Meer en Duin en Lisse onderzocht naar veel rookontwikkeling. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten hebben bij aankomst veel rook gezien die ook naar brand heeft geroken, waarna meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. Brandweerlieden hebben geen brandhaard ontdekt. Waarschijnlijk heeft een rookgordijn door de inbraakmelding de rook veroorzaakt.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Zuilen.

Earth, Wind & Fire en Fantasy uit het wijze grijze hitverleden. Als eerste in deel 2 op deze woensdagmiddag in 12 uurtje. Hier is Marco. Marco Schuitmaker. Dit is Loesoe Loesoe. Gezellig.

gaat een theatertour doen, hè, deze man. Marco Schuitmaker. Het begon voor hem ooit met de Engelbewaarder. Loesoe, loesoe. Op Omroep O. In de muzikale mengelmoes, oftewel de muzikale ondersteuning. Het muzikale ratatouille loesoe audio in 12 uurtjes, zoals gezegd. En dit? En dit? Oh. Nederlandse country. Van René Vroger. Samen met Welen.

mooi, mooi. Liefde gaat en dat weet je. Uniek duo. René Vroger. Want liefde gaat en Welen. Zoals liefde gaat en dat weet je. En dat weet je. De liefde gaat. 12 uurtje als je er net bij bent. Goeiedag, hartelijk welkom. Je bent wat laat, maar desalniettemin van harte welkom. Luister een liedje. Van Maggie McNeil, een oudje. Terug naar de kust. Voor al die mensen die weer verlangen naar het strand.

zijn vele uitvoeringen van. Joling heeft het nog gedaan, maar ook Mama's Jasje. Het origineel van Maggie McNeil, Sjoutje Spijker. Het mooie verhaal van Maggie McNeil en Terug naar de Kust. Ik heb hier een LP liggen uit 1979. Die LP heet High Infidelity en is van R.E.O. Speedwagon. Luister. Dit is Don't Let Him Go. Op Omroep Bal. En dat rijmt.

Mooie muziek op de radio. In de muzikale mengelmoes, in het muzikale ratatouille, in het programma waarin we muzikaal, en we wel vaker als één keer per uur, van de hak op de tak springen. Ja, dat hebben we gewoon gedaan. Nu we er toch zijn. Die mevrouw met die blonde haren achterover. Ja, je weet wie ik bedoel, hè? Ik heb het over Pink. Alweer een aantal jaren geleden dat dit in de top 40 stond, hè? Dit is een soort van I'm prosy, maar dan anders. De glazen in de lucht. Daar gaat het over, in 12 uurtje. Ga je mee met Pink? Het is nog vroeg. Maar ik zeg het nog maar een keer. Raise your glass.

Hij is lekker, hij blijft lekker. Bing zelf. En het is van heel lang geleden. Maar wel een mooie. Raise your glass. Oftewel, I'm Prosy. Omroep van de Bollestreek, muzikale mengelmoes. Muzikaal ratatouille. Stukje Nederlandstalig maar weer op de radio. Robert Leroy. En dit is een lekker nummertje. Terug naar het nieuw begin.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Jumbo. Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De Noordwijkse kartcoureur Michael van Beek heeft met zijn team de vijfde plaats behaald bij het Nederlands kampioenschap ProKart in Vledderveen. Het team, met ook Sam Grauwmans en Rens Verberne, had zich als zevende gekwalificeerd. Van Beek heeft bij de start de derde plaats bereikt, maar na een pitstop viel het team terug. Karting herpakte zich en eindigde alsnog als vijfde. De volgende race staat op 10 oktober in Eindhoven gepland. Vier imkers uit Katwijk en omgeving hebben op landgoed Calorama in Noordwijk een groot nest van de Aziatische hoornaars verwijderd. Bewoners van de Molenstraat hebben de dieren eerst bij het landelijk meldpunt gemeld, waarna de imker ze heeft gevolgd en het nest heeft opgespoord. Het nest heeft 20 tot 30 meter hoog in een boom gehangen. Bewoners hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd inwoners beter te informeren en vrijwilligers financieel te ondersteunen. Familiebedrijf Van Damfiets uit Noordwijkerhout heeft bij het 100-jarig bestaan het predicaat hofleverancier ontvangen. Commissaris van de Koning Wouter Kolff en burgemeester Bernd Snijders hebben de koninklijke onderscheiding dinsdag aan de familie Van Dam uitgereikt. Het bedrijf heeft sinds 1926 een belangrijke rol in de lokale samenleving en is nog altijd in de Havenstraat gevestigd.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de gemeente Teylingen kunnen weer een gratis kerstboom voor hun buurt aanvragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en STEK, dat is de woningbouwvereniging, hebben dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid in buurten te vergroten. De bomen zijn ongeveer 2 meter hoog en zijn bedoeld voor een gezamenlijke plek, zoals een voortuin of een pleintje. Aanvraag is mogelijk via Welzijn Teylingen met als uiterste datum 2 november. Bijna 300 medewerkers van Heembouw hebben op woonzorgpark Willem van den Berg in Noordwijk de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben onder meer een dierenverblijf, schommelbanken, picknicktafels en plantenbakken gebouwd en in de moestuin gewerkt. Ook is in de Willemstuin een nieuw buitentheater voor activiteiten en ontmoetingen gekomen. Daarnaast hebben ze vrijwillig samen met cliënten activiteiten gedaan, waaronder pannenkoekenbakken en een beleefspeurtocht. ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft deze nieuwe eis voor hoge extra kosten gezorgd bij verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Niet-commerciële evenementen hebben maximaal 75% van die kosten vergoed kunnen krijgen. Pro vraagt waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden, en ze wil dat de gemeente onderzoekt of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Let's go, girls.

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De Buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in Sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, welzijntijling en de gemeentetijding, heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teylingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan alweer 70 kilometer file in onze regio. Ze rijden langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Verderop bij knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En bij Rijswijk ook 10 minuten vertraging als je nog doorgaat richting Amsterdam, richting Rotterdam natuurlijk, over de A4. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel 5 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit de 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma met...

0: is Bo.
1: Art Zandberg hebben het nieuws uit de Bollenstreek. Familiebedrijf Van Dam Fiets uit Noord-Eckerhout heeft bij het 100-jarig bestaan het predicaat hofleverancier ontvangen. Commissaris van de Koning Wouter Kolff en burgemeester Bennett Snijders hebben de onderscheiding aan de familie Van Dam uitgereikt. Het bedrijf heeft sinds 1926 vanuit de Havenstraat een belangrijke rol in de lokale samenleving gespeeld. Inmiddels heeft vader Jan opvolgers in zijn zonen Joost en Thijs en zijn de derde en vierde generatie dus actief binnen de fietsenzaak. Een groot nest van Aziatische hoornaars is op landgoed Calorama in Noordwijk verwijderd nadat bewoners uit de Modestraat het dier hebben gemeld. Een imker heeft de hoornaars gevolgd en zo het nest gevonden, 20 tot 30 meter hoog in een boom. Vier imkers hebben het nest met speciale apparatuur verwijderd. Bewoners hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om inwoners beter te informeren daarover. Schaakclub De Uil heeft tijdens de Hillegomse feestweek in Hillegom de jaarlijkse simultaanwedstrijd gehouden. De drie beste jeugdspelers hebben het opgenomen tegen in totaal 21 tegenstanders. Jasper Scherps is de enige geweest die simultaangever Moanus heeft verslagen, terwijl Stijn en Guus Zwart al hun tegenstanders hebben verslagen. Ook de senioren hebben later gespeeld. De club heeft aangekondigd maandag weer met de competitie en schaakopleiding te beginnen. De politie en brandweer kregen dinsdagavond een melding van brand bij een portiekwoning aan de Daliastraat in Noordwijk. Meerdere hulpdiensten gingen met spoed naar de straat. Bij aankomst bleek een geparkeerde motor in brand te staan. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De motor raakte door de brand wel beschadigd. De politie vermoedt dat de motor in brand is gestoken. Mogelijk houdt de brand verband met eerdere problemen over de parkeerplek waar de motor stond.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio op de A4 file vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade rijdt het langzaam. Op de A12 Arnhem-Den Haag een kwartier vertraging bij Woerden. 10 minuten oponthoud op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda langzaam rijden tot aan Dordrecht Centrum. En file op de N219 Zevenhuizen-Kapelle aan Den IJssel bij de aansluiting met de A20 6 kilometer, kwartiertje tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Redelijk normale spits in onze regio. Kleine 100 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. File staat bij Den Haag-Zuid. A20 Gouda Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. Diezelfde vertraging op de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Bij de aansluiting met de A4 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. schuldhulpmaatje.nl.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom-de-Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
11: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
10: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De Buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in Sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, welzijnteiling en de gemeentetijding, heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teylingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de kop af 100 kilometer file in onze regio. Gelukkig weinig bijzonderheden. Op de A4 heb je wel wat vertraging vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten bij Den Hoorn. Vanuit Rotterdam door naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Hofvliet. Dan naar de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. De andere kant op dus. 20 minuten vertraging tussen Hoogmade en Rijnwijk, moet ik zeggen. Rijswijk natuurlijk. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 20 minuten vertraging bij Woerden. Op de A20 rijdt het langzaam vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven. Kwartiertje op de A44 bij Wassenaar. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je in de file. En 10 minuten vertraging op de N222 vanuit Naaldwijk naar Rijswijk bij Kwintsheul. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Silver

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukte neemt maar langzaam af in onze regio. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 22 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Rijswijk. 3 rijstroken van de A13 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij Delft-Zuid 6 kilometer file daarna een ongeluk. 40 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Eén keer in de 6 jaar presenteert de Delta-commissaris een toekomstbeeld. Vanwege zeespiegelstijging, hete zomers en langdurige perioden met regen wordt de noodklok geluid, vooral op de langere termijn. Zo kan zout zeewater diep onder de grond gaan stijgen en een bedreiging vormen voor de bollenteelt. Straks meerdere sprekers hierover. Hoog bezoek dinsdag bij Van Dam Fietsen in Noordwijkerhout. Het bedrijf bestaat 100 jaar en kreeg het predicaat hofleverancier uitgereikt. Basisschool De Tourmalijn in Hillegom krijgt een nieuw gebouw. Aan een plan wordt op dit moment gewerkt en in oktober buigt de gemeenteraad zich erover. Het wordt niet alleen een schoolgebouw, maar daarboven komen woningen. En dat laatste vindt de medezeggenschapsraad een slecht idee. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in Sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, Welzijn Teiling en de gemeente Teiling heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teilingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teilingen, de gemeente Teilingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij Pro Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden. Het CDA Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg wil dat de gemeente meer werk maakt van voorzieningen voor de paardensport. Het CDA heeft vragen gesteld over de huisvesting van de burchtruiters en de staat van ruiterpaden. Volgens het CDA is er ondanks eerdere vragen, uit 2022, nog geen vaste oplossing voor de burchtruiters. De vereniging wil uitbreiden op de huidige locatie. Het CDA vraagt welke mogelijkheden het college hiervoor ziet en wanneer er duidelijkheid komt. En ook zouden sommige ruiterpaden door hoog gras en achterstallig onderhoud slecht begaanbaar zijn.

0: Eén keer in de 6 jaar presenteert de Delta-commissaris een toekomstbeeld, vooral voor de lange termijn. Vanwege zeespiegelstijging, hete zomers en langdurige perioden met regen wordt de noodklok geluid. Zo kan zout zeewater diep onder de grond gaan stijgen en een bedreiging vormen voor de bollenteelt. In het NPO 1 radioprogramma Dit is de Dag 3 betrokkenen te gast zoetwater-expert Marjolein Mens, Maarten Prins van de Greenport Duin en Bollenstreek en bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout. Pennings reageert op de conclusie dat er over 20 jaar geen bollenteelt meer is.
1: Nou, ik vond het ook wel weer een, dat heb ik al eerder gezegd, een boute uitspraak. En we snappen wel de Delta-commissaris dat hij, dat hij het ook gewoon, dat het een goede wake-up-call geweest is. En we bestrijden ook niet zijn uitlatingen. En daar willen we wel graag om meewerken. Maar we vonden het wel een beetje, je sluit nooit een sector uit. En ik had wel een beetje het gevoel dat we gisteren gelijk het putje ingingen. En daar vind ik niet, daar ben ik niet zo blij mee.
2: Ja, of Maarten Prins heeft hij gewoon het reële scenario geschetst. Dat er geen houden aan is.
3: Nou, het is wat Simon zegt. Het is een goede wake-up call. Dit is overigens ook al eerder genoemd.
2: Een wake-up call voor wat?
3: Nou ja, om in beweging te gaan komen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het ook al eerder aangekondigd. En inderdaad, ik denk dat het zo is, als je met elkaar niks doet en gaat toekijken, ja, dan woon je over 20 jaar in een museum en zien er hele andere teelten uit. Ja. Maar het goede nieuws is, dit is al eerder onderkend en we zijn er inmiddels ook aan begonnen om hier in kaart te gaan brengen waar dit dan precies over gaat.
2: Ja.
3: En dan is de volgende vraag, wat kan je eraan doen?
2: Ja, nou dat komt later wel in het gesprek. Ja. Marjolein Mens, eerst zoetwater-expert. Eerst eens eventjes, wat is er aan de hand? Verzilting, zoetwater, geen bollen meer? Neem mij eens mee.
4: Ja, de berekeningen en scenario's die geven aan dat er vooral langs de kuststrook door zeespiegelstijging steeds meer verzilting uit de bodem, zeg maar, opkomt in de sloten. En dat betekent dus dat heel veel gebieden te maken krijgen in de toekomst.
2: Het zoutwater rukt op vanuit de kustland inwaarts.
4: Via de ondergrond. Dus ja. Het zoute water zit eigenlijk in het diepe grondwater. Ja. En door de drukverschil komt dat omhoog. En dat merk je als eerste in de sloten dicht langs de kust.
2: Ja.
4: En dat is eigenlijk in de hele kuststrook. Dus ook van Zeeland tot en met Groningen.
2: Ja, ja. En bent u ook zo somber zoals de Delta-commissaris? Dat hij zegt over 20 jaar is dus de bollenteelt niet meer mogelijk?
4: Ik denk dat de Delta-commissaris een boodschap heeft van het waterbeheer kan niet alles meer oplossen. En dat de Bollenstreek eigenlijk gebruikt wordt als illustratie van de veranderingen die ons te wachten staan. En dat we het niet alleen maar meer moeten zoeken in het waterbeheer lost het wel op, maar dat we ook die landgebruiksveranderingen moeten gaan onderzoeken.
2: Ja, want ik neem toch aan, het is eigenlijk een vraag voor jullie alle drie, maar goed, Maarten Prins, u houdt zich bezig met de innovatie. Dit kan toch niet als een verrassing komen dat hij dit zegt bijna, denk ik, als je dagelijks in die sector bezig
3: bent. Klopt, dit komt niet als een verrassing. Ik werk nu 4 jaar in de Duin- en Bollenstreek en toen ik 4 jaar geleden begon, toen werd hierover gesproken en inmiddels zijn we inderdaad zover. En daar heeft deze droge zomer overigens ook aan bijgedragen. Jongens, we gaan aan de slag. Dus er zijn inmiddels ook programma's. Er is morgen nog geen probleem, laat ik het zo zeggen. Maar je moet wel met elkaar aan de slag om het inzichtelijk te gaan krijgen. Ja. Wat gebeurt er nu precies en waar? Ja. En aan welke knoppen kan je draaien?
2: Ja, en Simon Pennings, bollenteler, merkt u al iets van die verandering? Of merk je daar in de praktijk helemaal niks van?
1: Nee, nog niet. We hebben natuurlijk wel een hele moeilijke zomer gehad. En dat kwam ook wel min of meer dat we eigenlijk tekort gebufferd hadden, zeg maar, in het begin van de zomer.
2: Tekort gebufferd?
1: Nou, zoetwater bufferen.
2: Oh ja.
1: En dat kwam, die droogte bleef eigenlijk maar aanhouden. We hebben bijna gewoon 4 maanden of 3 maanden niet echt de regen gehad. Dus ja, dat zag je natuurlijk al in andere waterschappen ook al vond dat plaats. En hier in de Bollenstreek hebben we dat ook gehad. Dat
2: maar goed, dit gaat specifiek over dat zoutwater wat er omhoog komt. Maar daar merkt u eigenlijk niks van.
1: Daar merken we helemaal niks van. Nee.
2: Gelooft u het wel dan, wat zo'n Delta-commissaris zegt?
1: Nou, ik weet wel dat er in die onderlagen zitten ook dikke kleilagen. En dus ja, dat ik denk nog niet 1, 2, 3 dat er doorheen gaat.
2: Nee.
1: Dus klei houdt dat altijd wel goed tegen. Hè? En dat weten we uit bodemonderzoek ook. Dus Ik heb maar de twijfels over, maar laat me graag bijpraten over dit punt.
2: Nou ja, mevrouw Mens, misschien kunt u buurman wat wijzer maken. Is het echt zo erg als die voorstelt? Of houdt zo'n kleilaag dat tegen?
4: Ja, volgens mij hebben we goede modellen die ook die kleilagen meenemen, zeg maar, in de berekeningen. Mm-hmm. En het is toch echt wat die aangeven.
2: Ja.
4: Dat de concentraties in de sloten echt hoog gaan worden.
2: En waar leidt dat dan toe? Waar zorgt dat voor? Niet alleen bij de bollenteelt, maar gewoon even de hele landschap meenemend.
4: Ja, je zou er eigenlijk een kaart van kunnen maken, maar het is dus afhankelijk van hoe de ondergrond in elkaar zit en de afstand tot de zee. Ja. Maar of het tot een probleem leidt, is natuurlijk afhankelijk van welke gewassen er geteeld worden, welk landgebruik daar plaatsvindt.
2: Maar bijvoorbeeld bestaande natuur, gaat die ook echt veranderen daardoor?
4: Ik denk dat er ook plekken zijn waar de natuur zich zal moeten aanpassen aan de zoutere condities.
2: Ja. Ja. En moet de mens zich ook gaan aanpassen aan die veranderingen, denkt u? Oftewel, moeten de bollentelers zich ook echt gaan aanpassen?
4: Wij zijn er eigenlijk grofweg drie mogelijkheden om ons voor te bereiden op de toekomst. Dat is faciliteren, zoals ze dat noemen. Dus het echt het natuurlijke denken van de Nederlander. Het water beheren, kan water aanvoeren en op de juiste plekken krijgen. Ja. Nou, dat is eindig, want het water is op een gegeven moment gewoon op. De tweede optie is het accommoderen, zoals ze dat noemen. Dus het aanpassen van de teelten, het aanpassen van het meer lokaal, zeg maar, de maatregelen treffen om meer water op te slaan, te bufferen, te hergebruiken. En als derde het echt transformeren. En wat wij proberen te doen is dat ook in de tijd te plaatsen. Dus dat we aangeven van wanneer kun je nog toe met faciliteren. Nou, dat houdt voor de Bollenstreek bijvoorbeeld tussen 2040 en 2060 houdt dat op met de huidige inrichting. Maar de overstap naar accommoderen en alle maatregelen die daarbij horen, zou nog het knikpunt verder naar achter kunnen schuiven. En het is denk ik heel belangrijk dat we dat soort dingen goed in kaart brengen en met elkaar aan tafel in de gebieden bespreken. En dat doen we dus ook samen met provincie Zuid-Holland.
2: Ja, of aan deze tafel, Maarten Prins. Welke van die drie opties zegt u van, nou, daar moeten we op inzetten. Dit moeten we gaan doen.
5: Nou ja, inderdaad, je noemt het al, accommoderen. Dus we gaan in de komende tijd meten, samen met Salta, een organisatie die metingen gaat verrichten. Hè? Ja. Dus de modellen zeggen iets, maar wat zien we nu daadwerkelijk in de streek? Waar gaat dit gebeuren? Mm-hmm. Zien we daar ontwikkelingen in? Mm-hmm. Hoe groot is dit probleem? En inderdaad, dan ga je de scenario's op loslaten. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? Ja. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat is ons handelingsperspectief? Wat kun je doen met andere teeltsystemen? We telen nu in de grond. Je zou soms ook zelfs buiten of los van de grond kunnen telen.
2: Los van de grond kunnen telen?
5: Ja, een heel leuk voorbeeld. Een aantal jaren geleden, dat ken je denk ik ook nog, dat project Bollencoaster, zijn hyacinten geteeld in gootjes. En dat is technisch is dat prima te doen. Dan heb je dus ook heel gericht, kan je voeding geven, water geven, noem het allemaal maar op. Dat was totaal niet rendabel. En in die gootjes, nou, plastic is natuurlijk ook niet goed voor het milieu. Nee. Dus het is puur vingeroefening geweest, we kunnen dit. Dan zou je zelfs in Den Haag hier hyacinten kunnen telen, maar voorlopig gaan we dat nog niet doen. En dus is ook de vraag, met dit soort scenario's, wat gaan we uiteindelijk doen? Kan je resistentere tulparassen hebben die beter tegen zout kunnen?
2: Hoe kan dat, denk je?
5: Gaan we uiteindelijk lamsoort telen in Bollenstreek? Of gaan we naar een ander teeltsysteem toe?
2: Ja, en als u die vraag eens moet beantwoorden, want ik zoek natuurlijk een beetje wat het meest reële toekomst is.
5: Ik vind hem heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat we echt de komende tijd dat gaan zien. Het zou mij niet verbazen als je inderdaad op de langere termijn gaat zien dat op bepaalde plekken, bepaalde teelten op de huidige manier sowieso dan niet meer kunnen. En dan kom je inderdaad op de vraag, andere gewassen, andere teeltmethoden. Wat kan je nog meer doen?
0: Andries Middag van Greenport Duinen Bollenstreek was dat de laatste spreker. We moeten dus naar andere gewassen. Straks de reactie van Simon Pennings daarop.

0: Voor de plaat hoorde u het eerste gedeelte van een discussie over de Delta-commissaris die een toekomstbeeld heeft geschetst waar de Bollenstreek niet zo goed in uitkomt. Vanwege verzilting kan de bollenteelt in gevaar komen. Andries Middag zei voor de plaat dat we misschien moeten denken aan andere gewassen. U hoort bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout met een reactie op die stelling.
1: Ik ga liever dat rapport nog eens een keer goed van de Delta-commissaris bestuderen en dat goed analyseren. En ik denk dat wel de belangrijkste boodschap is om goed met elkaar in gesprek te blijven en naar die oplossingen te zoeken. Want wat Maarten aangeeft, dat vind ik wel, dat is wel een beetje houtje-touwtje-werk eigenlijk. Dat is voor mij wel erg moeilijk. Dus,
2: maar wat vindt u precies houtje-touwtje-werk dan?
1: Nou ja, om dat in bakjes en een leiding te telen en een gootje te telen, dat is allemaal. Ja, dat is echt wel een beetje op dit moment nog zeker ver van mijn bedshow.
2: Ja, maar er zitten ook twee mensen naast u die toch ook wel enig verstand van zaken hebben volgens
1: zeker.
2: Mij. Die toch schetsen dat het niet meer wordt zoals het was of zoals het is.
1: Ja, nou, dat klopt. Maar het is voor ons ook gewoon. Wij hadden dit ook niet in dit tijdstermijn gezien dat het zo snel zou gebeuren eigenlijk.
2: Ja. Het is een beetje overdonderd, heeft het
1: overdonderd ook. Maar wij denken ook wel, als je ziet wat er tegenwoordig mogelijk is met echte innovaties, dan zeg ik wel, ja, we hebben dan ook de tijd mee. Mm-hmm. Dus we zullen daar ook wat in moeten zoeken,
3: zeker.
1: En daar heb ik toch ook wel vertrouwen in. Ik heb al meer gezegd van, nou, dat gaat ons nooit lukken. En binnen een jaar, twee jaar is het eigenlijk gelukt, dan is het uitvoerbaar.
2: Ja. Komt luisteraar Willem, is geraakt, zegt hij, door het nieuws over de bedreigingen voor de bollenteelt. Hij reageert via de NPO Luister-app. Hij zegt, ik pleit voor stevig watermanagement. Laten we de tulpen redden met zoet wateropslag, zuinige irrigatie en sterkere rassen. We moeten voorkomen dat onze nationale bloem een museumstuk wordt. Nou, daar bent u wel eens, denk ik, meneer Pennings.
1: Ja, dat ben ik zeker.
2: Maar Marjolein Mens, zoetwater-expert. Ja, er wordt hoop gesproken over water. We gaan misschien een toekomst tegemoet waarin we keuzes moeten maken wat we nog wel schoon water geven en wat niet. Is dit, de bloementeelt, ook onderdeel van die discussie eigenlijk?
4: Ja, zeker. Dus we zien dat we in de toekomst gewoon minder water beschikbaar hebben dan alle watervragen bij elkaar.
2: Ja.
4: Als je dit op de standaard manier gaat proberen op te lossen met doorspoelen, dan krijg je, dan gaan we gewoon niet redden. Dus er zullen echt andere oplossingen moeten komen. En daar moeten we met elkaar goed onderzoek naar doen. En ook goed kijken naar de maatschappelijke kosten en baten daarvan.
2: En waar zit de bollenteelt in de hiërarchie of in de belangrijkheid van waar we zoet water aan moeten geven?
4: Dat is niet aan mij om die prioritering aan te brengen.
2: Maar u mag het gewoon vrij inbrengen hier. We willen als mens natuurlijk, hebben we ook water nodig, maar we willen ook andere dingen doen met water. Hoe belangrijk vinden we die bollenteelt dan? Is dat ook een vraag die speelt? Is dit meer een politieke vraag misschien? Of een investeringsvraag? Of?
4: Nou ja, dat is een vraag die er wel bij hoort. Dat zijn de keuzes inderdaad die we moeten maken. Waar willen we het zoete water wat we wel hebben? In welke gebieden en voor welke gebruik willen we dat reserveren?
3: Ja, dan is ook de vraag, is iemand een tulpenboer of een hyacinteboer of teler? Of wordt hij een waterboer? Dus heb je uiteindelijk ook een deel van je bedrijf, ben je daarmee bezig met waterberging? Wat doe je in een polder en water overstort? Allemaal van dit soort zaken zou je met elkaar over na moeten denken.
2: Ja, maar
3: gastaanbouw is daar al wat verder in. Die hebben bassins en silo's. Dat is misschien ook een van de zaken waar je in de bollenteelt meer over na moet gaan denken.
2: Ja, of is dat dweilen met de kraan open? Is dat allemaal uitstel van executie?
3: Dat denk ik niet.
2: Oké. Nee. Simon Pennings?
1: Nou, ik vind dat je het ook breder moet trekken. Je hebt heel veel stakeholders. Je hebt industrieterreinen die zullen ook water moeten gaan bufferen. En wat ik net ook al zeg, dat bufferen is zo ontzettend belangrijk.
2: Ja.
1: En ik vind gewoon persoonlijk dat er gewoon heel veel water verkwist wordt, verspeeld wordt.
2: Aan?
1: Nou ja, gewoon wat gewoon met een hevige regenbui eigenlijk gewoon heel snel in zee ingaat. En we zijn natuurlijk in Zuid-Holland eigenlijk alleen maar alles aan het volbouwen en met wegen aan neerleggen. En alles verdwijnt zo in de straatkolk. En ja, wij hebben altijd gezegd, als sector bufferen wij ook heel veel water. We hebben veel land, dat duurt 4-5 dagen voordat dat water in de sloot ligt. En dat is met al die verharding die we in Zuid-Holland hebben... en nog met 200.000 woningen te bouwen, wordt het alleen maar erger. Dus dat is natuurlijk ook een van de eerste uitspraken van meneer Van der Zanden geweest. Die zei, nou, geen bollen, maar dan gaan we maar bouwen.
2: Wie is dat, meneer Van der Zanden?
1: Dat is de dijkgraaf van Hoogheemraadschap.
2: Ja.
1: Dus daar trekken we ook goed mee op, laat dat duidelijk zijn. Die hebben echt heel veel voor ons gedaan deze zomer. Maar zo'n uitspraak, ja... dat werkt niet. Want weet je, het is, dan ga je nog meer verharden en je gaat eigenlijk alles in het beton gieten. En dat is alleen maar sneller eigenlijk in het putje en daarna in zee.
2: Ja, ja. Maar als we dit dan allemaal meenemen, Maarten Prins, als u eens doorspoelt en de ogen dicht doet en 20 jaar in gedachten, 25 jaar doorspoelt, hoe ziet dat land er dan uit van Simon Pennings?
3: Ik denk dat je een combinatie gaat krijgen, dat je nog steeds dat open landschap zal hebben, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, want het is ja iconisch, je zegt het al. Ik denk dat we veel zuiniger weer met water omgaan. Hè? Precies wat je ook zegt, wateropslagsystemen. Dat we weerbaardere gewassen hebben. Misschien sommige dingen op andere plekken telen. En ik denk ook dat je ook als agrarische sector, juist omdat je zo'n grote grondbezitter bent, ook een deel van de oplossing van vraagstukken kan zijn. Dat wordt vaak vergeten. Dus ben je probleemeigenaar? Of kan je er ook voor zorgen in de bredere welvaart om bij te dragen aan dit soort vraagstukken?
2: En wat moet Simon dan meer doen?
3: Nou, het begint in ieder geval met in beeld te krijgen, waar hebben we het over? Wat zijn de kosten? Wat zijn de alternatieven? En dat kan Simon alleen doen. Maar dat moet je veel breder bekijken. Dus dat moet je inderdaad, en jij zei het net ook al, Marjolein, voor een streek bekijken. En iedere streek is daar uniek in. Ik zeg het ook wel eens anders. Die is eigenlijk nog niet aan de orde gekomen. We hebben het nu inderdaad over Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Ja, op Texel, volledig omringd door zout water, worden ook gewassen geteeld. Dus blijkbaar kunnen we wel dingen.
2: Het kan.
3: Nou ja, ik zeg niet meteen dat de Texel-situatie hierop van toepassing is. Maar even ter illustratie, ik zie het nog niet zo somber in.
2: Ja. Simon Pennings, tot slot, u schetst het beeld van ja, ik heb het van mijn vader overgenomen en mijn dochters zijn daar ook enthousiast over. En uw neef zit erin. In hoeverre speelt dit emotioneel ook?
1: Nou ja, ik kwam me gisteravond wel echt aan, zoals hij dat zei. En dat persbericht ook.
2: De Delta-commissaris.
1: Delta-commissaris. En ik vind, ja, dat was weer, ja, wij laten ons gewoon niet in het putje schuiven. Dat gevoel kreeg ik wel. En wij trekken ook met provincie Zuid-Holland op.
2: Ja.
1: We trekken ook met de Hoogheemraadschap Rijnland goed op. We zijn bezig met de waterkalender om daar ook gewoon invulling aan te geven.
2: Ja.
1: Die provincie heeft ook echt een voortrekkersrol. En ja, en wij hebben altijd netjes onze waterschappen belasting betaald, zeg maar, de hele sector. Het is eigenlijk ook begonnen met agrariërs die dat Hoogheemraadschap allemaal opgezet hebben.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaat het even niet, of dan is het even moeilijk. En dan gaan we, ja, nou, die bollen teelt maar weg. Nou, dat vond ik echt wel een beetje te kort door de bocht. En er is één ding, wij laten ons niet wegschuiven. Sorry, maar dat doen we niet.
2: Nou.
0: U hoort een discussie over de toekomst van de bollenteelt naar aanleiding van een rapport van de Delta-commissaris. Het was een discussie in het NPO 1 radioprogramma Dit is de Dag.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Familiebedrijf Van Dam Fiets uit Noord-Eckerhout heeft bij het 100-jarig bestaan het predicaat hofleverancier ontvangen. Commissaris van de Koning Wouter Kolff en burgemeester Bennett Snijders hebben de onderscheiding aan de familie Van Dam uitgereikt. Het bedrijf heeft sinds 1926 vanuit de Havenstraat een belangrijke rol in de lokale samenleving gespeeld. Inmiddels heeft vader Jan opvolgers in zijn zonen Joost en Thijs en zijn de derde en vierde generatie dus actief binnen de fietsenzaak. Een groot nest van Aziatische hoornaars is op landgoed Calorama in Noordwijk verwijderd nadat bewoners uit de Modestraat het dier hebben gemeld. Een imker heeft de hoornaars gevolgd en zo het nest gevonden, 20 tot 30 meter hoog in een boom. Vier imkers hebben het nest met speciale apparatuur verwijderd. Bewoners hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om inwoners beter te informeren daarover. Schaakclub De Uil heeft tijdens de Hillegomse feestweek in Hillegom de jaarlijkse simultaanwedstrijd gehouden. De drie beste jeugdspelers hebben het opgenomen tegen in totaal 21 tegenstanders. Jasper Scherps is de enige geweest die simultaangever Moanus heeft verslagen, terwijl Stijn en Guus Zwart al hun tegenstanders hebben verslagen. Ook de senioren hebben later gespeeld. De club heeft aangekondigd maandag weer met de competitie en schaakopleiding te beginnen. De politie en brandweer kregen dinsdagavond een melding van brand bij een portiekwoning aan de Daliastraat in Noordwijk. Meerdere hulpdiensten gingen met spoed naar de straat. Bij aankomst bleek een geparkeerde motor in brand te staan. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De motor raakte door de brand wel beschadigd. De politie vermoedt dat de motor in brand is gestoken. Mogelijk houdt de brand verband met eerdere problemen over de parkeerplek waar de motor stond.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit een pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 20.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag nog 10 minuten vertraging bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Daar staat de file bij Rijswijk. En 10 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdagochtend is het eerst nog frisjes aan een graad of 10. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden op de meeste plaatsen is het droog. Boven zee komen enkele buien voor en mogelijk trekt een enkele bui over het kustgebied. Bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 16 graden. Donderdagmiddag blijft het zo goed als droog. Mogelijk komt aan de kust nog een lichte bui voor. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden. En omdat er weinig wind staat, is het best aangenaam. Donderdagavond verandert er weinig. Het blijft overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 tot 14 graden. En de wind wordt zwak en zuidelijk. Aan zee staat nog een matige zuidwestenwind. En is het enkele graden zachter. Tot zover het weerbericht.

0: Hoogbezoek dinsdag bij Van Dam Fietsen in Noord-Eckerhout. Het bedrijf bestaat 100 jaar, het familiebedrijf, en kreeg het predicaat hofleverancier uitgereikt. En daar is Jan van Dam natuurlijk blij mee.
1: Het is iets om super trots op te zijn. Dat klopt, het is een mijlpaal.
2: En dat zo hier in de winkel, met onwijs veel mensen om u heen. Hoe voelde dat voor u?
1: Heel erg warm en heel indrukwekkend.
2: U gaf ook een speech en daarin benadrukte u ook heel erg dat u het niet alleen doet, hè?
1: Nee, zeker niet alleen. Die kan je ook niet alleen. Dan moet je een heel goed team voor je om je heen hebben. En dat kan je alleen maar door de gezellige werksfeer te creëren en gezellig met elkaar te hebben.
2: Het predicaat hofleverancier, dat krijg je natuurlijk niet alleen voor een hele goede winkel en goede kwaliteit, maar ook om vanwege de maatschappelijke inzet. En die werd ook heel erg benadrukt door de commissaris van de Koning en de burgemeester. Je bent zelfs reservist. Was u dat nou of is dat uw zoon?
1: Nee, reservist is mijn zoon. Ja. Ik heb zelf 30 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten.
2: Ja, ja.
1: Dus dat heb ik een hele lange periode volgehouden. En de laatste 4 jaar ben ik nog commandant geweest van brandweer Noordwijkerhout.
2: Ja. Nou, ik hoorde ook de carnavalsvereniging, volgens mij uw andere zoon. Maar ook andere maatschappelijke activiteiten hier in Noordwijkerhout. Dat belangrijk is voor het bedrijf dat jullie je daarvoor inzetten.
1: Ja, wij zijn een Noordwijkerhuisbedrijf en we steunen het Noordwijkerhuisverenigingsleven. Net zoals de voetbal of de Sanctuary Festival, de Carnavalsvereniging, de Oranjevereniging. Ja. Dat zijn allemaal Noordwijkerhuisverenigingen die wij mijn hart toedragen en die we altijd zullen steunen.
2: Is dat nou ook een van de geheimen daarvan om een bedrijf zo lang runnende te houden?
1: Ja, ik denk dat het een beetje in mijn genen zit dat ik zo ben. Het gaat vanzelf. Ik ben een Noordwijkerhuiter en ik blijf een Noordwijkerhuiter. En ik ken Noordwijkerhuiter. Ik heb pas helaas, mijn vrouw is pas overleden en wij hebben een condolence gehad. Nou, het stond heel Noordwijkerhuiter kwam mij condoleren. Dat was zo hartverwarmend en bijzonder. Dat vanzelfsprekend geef je dat terug. En wat je geeft krijg je ook terug, hè? Dat is gewoon zo. Als je mensen iets geeft, dan liefde of warm hart, dan krijg je dat ook terug.
2: Nee, gelukkig is uw vrouw er toch nog een beetje bij. Ze was hier, in ieder geval haar kaartje stond hier op de hoek van de toonbank. Ja. Voelt dat dan ook voor u alsof ze er dan toch nog een beetje bij is?
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ze is nog steeds, zeker in ons hart, maar ook in dit bedrijf is ze aanwezig. Dus ze hebben hier jaren geholpen en gesteund en gewerkt en verzorgd. Ja, vergeet je die zomaar.
2: De ceremonie is achter de rug. Hoe gaat u het nou vanavond nog een beetje vieren?
1: Ik ga straks naar achteren toe, maar naar familie, vrienden, bekenden. En ik ga met hun allemaal gezellig nakletsen en genieten van deze prachtige mooie dag.

0: Basisschool De Tourmalijn in Hillegom krijgt een nieuw gebouw. Aan een plan wordt op dit moment gewerkt en in oktober buigt de gemeenteraad zich erover. Het wordt niet alleen een schoolgebouw, maar erboven komen woningen. En dat laatste, die woningen, vindt de medezeggenschapsraad een slecht idee. Ze spraken in tijdens de raadsvergadering. U hoort wethouder Mike Roelofs hierover.
1: Nou, de inspreekster heeft zelf gezegd inderdaad van dat ze nog niet zomaar eens zijn met deze bebouwing. En vooral dat ze eigenlijk de rijdende trein wilden gaan stoppen. Hè. Dat was wat de inspreekster had ingesproken.
0: De procedure eigenlijk.
1: Voor de raadscommissie, exact. En er ligt een motie van de gemeenteraad van Hillegom van 2023... om te kijken naar, hè, dan moest het college dan gaan onderzoeken, dat hebben we dus gedaan... Of er woningbouw mogelijk was om combinatie met een nieuwe school neerzetten. Want er was dus wel behoefte, en dat zegt de medezeggenschapsraad zegt dat natuurlijk ook, hè, er is wel behoefte aan een nieuwe school. Nou, gekeken inderdaad van wat is nou passend. Op deze locatie naast het park, het Asboekerpark, is veel hoogbouw... en dat is best passend stedenbouwkundig... om daar ook woningbouw toe te voegen. Verkeerskundig zou dat ook moeten kunnen. En we hebben daar ook veelvuldig gesprekken gehad met STEC, de woningbouwcorporatie, en met ITECA, en dat is de stichting die boven de Vrije School Tourmalijn hoort, het bestuur.
0: De koepel.
1: En de koepel, inderdaad. En de koepelorganisatie en STEC en de gemeente hebben met elkaar afgestemd dat we de intentie hebben om dit te gaan doen. Dus dat betekent woningbouw en een nieuwbouw van de school. Want ITECA wil heel graag nieuwbouw van de school. En die vindt het een tot nu toe het project wel de stappen hoe we het doorlopen hebben. Elke keer hele kleine stapjes. Dus dat betekent die rijdende trein gaat heel langzaam en is nog steeds te stoppen. Is het zo dat ITECA ook blij is en STEC ook. Dat we met elkaar zo'n project kunnen opstarten. En dat betekent inderdaad naar ons idee dat we woningbouw kunnen toevoegen. Want we hebben met z'n allen heel veel behoefte aan woningen. Maar tegelijkertijd ook, waar ook heel veel behoefte aan is, een nieuwe school neerzetten. En juist om STEC daarbij te betrekken als partner, en dat maar één partner te maken hebben inderdaad, is het ook niet zo dat een school in de VVE komt te zitten met allerlei eigenaren. Dat is dan de woningbouwcorporatie als enige. En ik denk dat we daar een heel mooi plan voor kunnen maken, want we zijn er nog niet. De gemeenteraad, we hebben vandaag in het college vastgesteld, het raadsvoorstel voor, die komt nog in verslag, in de openbaarheid natuurlijk, maar voor het raadsvoorstel voor 15 oktober van de Tourmalijn, met de aanvraag aan de gemeenteraad van Hillegom, om te vragen of zij het daarmee eens zijn, of zij daar krediet voor willen geven, dat wij daar een nieuwe school met woningbouw gaan realiseren.
0: Dus de beslissing is nog niet genomen?
1: De beslissing is zeker nog niet genomen.
0: En dat ITK, die koepel, die heeft tegen u gezegd, die woningen erboven verkennen maar, wij zijn het er mee eens. En dan is de medezeggenschapsraad het er niet mee eens, en de docenten zouden het er ook niet mee eens zijn. Dat is ook raar.
1: Nou, we hebben heel veel avonden gehad al met ouders, met leraren. En het is niet zo dat iedereen het ermee oneens zou zijn. Dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet het gevoel wat ik erbij heb. Natuurlijk zijn er kanttekeningen ook. Want mensen zijn wel bang. Het moet wel goed gebeuren. Hè? Het moet geen overlast over en weer zijn. Nee. Mensen die erboven wonen moeten geen overmatig overlast krijgen van de kinderen die er wellicht buiten spelen. Nee. Maar goed, tegelijkertijd ga je naar bovenschool wonen en spelen de kinderen buiten. Maar daar is goed over nagedacht in het plan. Eerdere concepten, en dat was meer in de bebouwing, wat voor bebouwing zou je kunnen realiseren, hebben we al richting de omwonenden en de ouders gepresenteerd op informatieavonden, dat de woningen bijvoorbeeld

0: gedeeld worden met de woningbouw erboven. Het dak wordt gedeeld met de woningbouw erboven. De verdeling wordt gedeeld. Er zijn heel veel kosten die gezamenlijk gedragen worden. En daarmee is er ook wat meer ruimte in het project om ook wat identiteit aan de vrije school te geven.
1: De inspectie zei ook, de levensloop, hoe zeg je dat bij gebouwen? Bij een school is dat 15 jaar en bij woningen 100 jaar. Dus hoe ga je dat dan oplossen als straks die woningen vernieuwd moeten worden? Dat vond ik op zich nog wel een punt.
0: Nou, het is niet zo dat de scholen zomaar voor 50 jaar maar gebouwd worden. Deze staat er inderdaad iets langer dan 50 jaar. Dus dat, in deze heeft u gelijk. Maar er zijn ook scholen in Hillegom die al meer dan 100 jaar staan.
1: Okay.
0: En het is niet zo dat wij maar voor 50 jaar bouwen. We bouwen woningen en de scholen voor de toekomst. En niet maar voor de komende 20, 30 jaar. Nee, het moet wel langer termijn verhaal blijven.
1: Ja, en u luistert vooral naar de koepel, want daar zit u mee aan tafel. En worden die ouders er dan nog bij betrokken op de een of andere manier? Of is dat geen gesprekspartner voor u?
0: Met de drie partijen. Het STEK, de scholenkoepel en de gemeente inderdaad. Dus met z'n drieën zijn we daar aan tafel. Dat is het, dat we veel meer aan tafel zitten. Maar dat betekent niet dat de ouders of leraren daar niks over te zeggen hebben. We hebben al meerdere malen avonden gehad waarbij we gesproken hebben met leraren. In januari was de eerste al. Gesproken met leraren, gesproken met ouders. Ook met omwonenden is gesproken. En die hebben gereageerd, adviezen uitgebracht ook. En dat hebben we proberen te verwerken. En dat gaan we terugkoppelen ook weer op 15 september. Want dan is er een nieuwe bijeenkomst. Dinsdag 15 september. In de Tourmalijn voor omwonenden en ouders en leraren. Om te kijken hoe ver we nu staan en welke stappen we nog kunnen gaan nemen.
1: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens je nog een prettige dag.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras

0: toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
5: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
4: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
6: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
4: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Rusland.

0: Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie.

0: is de thuiswedstrijd. Met vandaag een muzikale aflevering met en over muzikanten uit de Bollenstreek. Presentatie Hans Wensveen. Techniek Wim van Kesteren.
1: Goedenavond luisteraars. Dit is weer een uitzending van De Thuiswedstrijd. En ook deze keer gaat het weer over muziek uit de Bollenstreek. Door mensen uit de Bollenstreek, of mensen die in ieder geval iets hebben met de Bollenstreek. Ik ben te gast, gezellig, in de huiskamer, in Lisse ergens. En Erik, dat is de eerste die ik heb leren kennen van dit illustere viertal. Dat was ook weer in de oude school. Die naam wordt nog wel eens genoemd, omdat ik daar heel veel muzikanten tegenkom. En Erik, ook jou ben ik daar tegengekomen.
2: Ja, klopt.
1: Maar ik weet helemaal niks eigenlijk van jou. Hoe kom jij in de Bollenstreek terecht? Stond je wieg daar? Of
2: ja,
1: ben je daar,
2: klopt. In Bennebroek.
1: Bennebroek.
2: Zeg je dat wat?
1: Jazeker.
2: Oké. En toen ben ik op een gegeven moment het huis uit gegaan, de verpleging in. En daar kwam ik een leuk vrouwtje tegen.
1: Als patiënt? Of?
2: Ze had ook patiënten, maar ik vond het toevallig erg leuk.
1: Ja.
2: En we kregen wat. En toen ben ik in Lisse beland.
1: Kijk, en dat is hoe lang geleden?
2: Dat is 1986.
1: Oh, dan rekenen we jou wel echt wel tot de Lisse,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dacht ik wel.
1: Oké, maar we zijn hier met z'n vijf, met mij meegeteld. En we gaan muziek maken, want daar gaat het over. Daarna kom ik nog wel terug met een paar vragen. Maar wie kondigt het eerste nummer aan en wat gaat het worden?
3: Het eerste nummer wat we gaan doen is... Even dicht op mijn microfoon komen. Het eerste nummer wat we gaan doen is Won't You Come Home, Bill Bailey. Het is een oud nummer uit 1936, zo omtrent. En daar geven we onze eigen draai aan.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: dat klinkt toch hartstikke lekker, jongens. Maar ik hoor die twee prachtige damesstemmen. Misschien kunnen jullie je ook even voorstellen, Monique.
1: Ja, nou, ik ben Monique en ja. Ik ben een echte bollenvrouw. Want ik kom uit Sassenheim en mijn vader had een bloembollenkwekerij. Kijk. Was gewoon een eensgezins...
0: De echte.
1: Ja, de echte. Ja. Dus ja, ik ben echt wel verknocht aan de bollenstreek. Ik ben er even tussenuit geweest. Ik ben in Utrecht gaan werken, in de verpleging ook. Mm-hmm. Maar na 5 jaar trok het toch wel weer om richting de bollenstreek te gaan. Dus toen ben ik in Lisse komen wonen. En daar woon ik alweer sinds, nou, alweer 30 jaar.
0: Ja, zo'n mooi postje. En dat wollenpellen hoorde het er ook bij vroeger?
1: Ja, alles op het land. Ja, en, ja. Dus echt, we hadden gewoon, kijk, onze familieleden die werkten gewoon bij mijn vader. En dan kwamen altijd in de zomer, kwamen al die neven en nichten kwamen mee werken. Ja, ja, ja. En die kwamen bij ons logeren, dat was nog gezellig ook. En dan had je kluitengevechten. Het was gewoon eigenlijk heel gezellig. We moesten altijd wel werken. En toch heb ik een hele fijne jeugd gehad, ja.
0: Ja. Dus niet, ja. En jouw medezangeres?
2: Wil.
0: Dat is dus Wil.
2: Ik ben Wil van der Meij en ik ben geboren in Sassenheim.
0: Oh, ja.
2: Ik kom uit de slagersfamilie van der Meij. En ik heb in Lisse op het VIO gezeten. Daarna ben ik in Haarlem gaan wonen. Ik heb in Groningen gewoond en ben teruggekomen hier in Lisse. En okay, daar woon ik vanaf 1987.
0: Nou, kijk toch. Maar goed, weer genoeg gepraat, mensen. We gaan het volgende nummer doen, want het is een muziekprogramma. En wat gaat het worden?
3: Het volgende liedje is een liedje van Mumford & Sons. Dat heet Tim Cel.

0: Die moesten nog even, die twee barstommetjes. Heel mooi. Zeg, want ja, Jan-Willem. Ja, ik moet eerlijk zeggen, jouw accent verraad je al een beetje. Maar je bent toch uiteindelijk hier in Lisse of iets terechtgekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik ben geboren in Leiden. Ik ben een echte Leidenaar, ben ik.
0: Joh.
1: Ik, ja, dat is misschien wel te horen en daar schaam ik me niet voor.
0: Zou
1: want
0: niet
1: je bent wie je bent.
0: Zo is
1: het. Ja, ik ben na omzwervingen ben ik in Lisse terechtgekomen. Daar heb ik Monique ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: Dat was... ja, was mijn bandje bij de oude school, bij Wouter Niet.
0: Ja.
1: En nou, dat was gezellig allemaal. En er was een muzikale klik en meer. En ja, uiteindelijk zijn we, is muziek gebeuren in de oude school bij Wouter Niet uit elkaar gevallen. En zijn we met z'n vieren doorgegaan. En
0: okay.
1: Nou, sindsdien is dat zo.
0: Nou, over doorgaan gesproken. Ik zou zeggen, brandlos, het volgende nummer.
1: Is goed.
0: Dat wordt.
1: Ring of Fire.
0: Zo.
1: Ring of Fire.
2: Ja.
1: Ik moet even wisselen van instrument.
0: Het wordt even gewisseld. Nou, dat knippen we er vrolijk uit.
1: Zo.
0: Wat wordt het instrument?
1: Ik speel op gitaar. We zijn gewisseld van instrument. En Erik doet bas.
0: Oh, kijk nou. Oh joh, nou.
1: Hey.
0: Prachtig.

0: Nou, ik kom nu toch wel een beetje toe aan een hele belangrijke vraag. Want ik luister hier naar de merels en de kerels. Nou, de merels, ik kan me er iets bij voorstellen. De kerels ook al een beetje. Maar wie heeft die naam gekozen en wie ziet dat?
1: Ik ben Erik, maar ik zeg daarbij dus dan, dat Jan Willem de naam gekozen heeft. Okay. Misschien kan Jan Willem er iets meer over
0: doen. Ja, ja,
1: nou, dat is een beetje een uitvloeisel van bij de oude school was het setje De Dames en Heren. En toen zijn we verder gegaan met z'n vieren. En toen zaten we een beetje te denken en ik zat te denken. En toen is het de merels en kerels geworden. De merels vanwege de stemmen. En de kerels natuurlijk omdat we echte mannen zijn.
2: Echte mannen.
1: Echte mannen.
0: Nou, misschien gaan we daar nog iets meer van horen straks. Maar het volgende nummer sluit dat daar een beetje op aan.
1: Dat is een heel lief liedje.
0: Ja. Lieve kerels bestaan ook, hè?
1: Praise the Lord.
3: Praise the Lord. Morning has broken.

0: weer zo'n mooi liedje. Meteen daarop de vraag van, ik weet niet wie het best kan beantwoorden. Hoe komt jullie repertoire tot stand? Keuzes voor de liedjes, doe je dat samen? Of is er iemand die ja, geïnspireerd is door iets of iemand?
1: Eigenlijk doen we het samen. De een komt met een liedje en de ander komt met een liedje. En dan gaan we kijken of het wat is.
0: Wat past.
1: En nou ja, als de ene het toch niet zo leuk vindt, dan doen we het niet. Of we passen het een beetje aan. Zo is het een beetje. Dus eigenlijk doen we het gezamenlijk. Dan komt het een beetje neer.
2: Ja. En het maakt niet uit wat voor genre. Dus het kan van alles zijn. Als we het leuk vinden,
1: dan doen we het.
2: En, ja. Het klinkt een beetje muzikaal. Het kan ook een liedje zijn wat we niet leuk vinden, maar we pimpen hem toch op. En dan wordt het toch wat.
3: Ja, het is ook wel zo dat de een of de ander het liedje helemaal niet vindt. Maar dan is het toegeven daarin en meedoen voor de ander, omdat de anderen dat wel mooi vinden. Dan schuif je in en dan doen we het liedje toch. Dus je hebt je voorkeuren heb je en je mindere voorkeuren, maar het komt altijd wel goed.
0: Ja, muziek bindt en verbindt en creatief. En, ja, hartstikke leuk. En heel even nog de vraag, wanneer zijn jullie met zingen begonnen, dames? Want is dat al heel vroeg begonnen bij het Bollepellen of zo?
4: In 2002.
0: 2002.
4: Bij Wout Ruikel, ja.
0: Oh, daar ben je begonnen? Ja. Oké.
1: En ik bij de afwas vroeger, bij mijn moeder thuis, samen met mijn broer. We zongen we aria's en we deden van alles nog wat. Mijn moeder zong ook altijd. Dus, maar gewoon achter het fornuis, zeg maar.
0: Oké, je zong niet de tegeltjes onder de douche van de
1: moeder.
0: Nee. En het volgende nummer. Wat gaat het worden?
1: Dat heel wat anders.
4: Mijn opa.
1: Mijn opa.
0: Oh, zeg, Nederlands repertoire ook nog.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja. Cool.

0: Nou, dit klinkt als jullie het vaker hebben gedaan. Daar even weer op aansluitend. Hoe vaak repeteren jullie met elkaar? Of is dat een beetje van hoe het uitkomt?
1: Ja, dat kan heel erg wisselen. Er kan 3 maanden tussen zitten dat we weer oefenen. En het kan ook in een maand tijd 4 keer oefenen zijn.
2: Dat komt dan door onderlinge spanningen.
1: Onder andere. Ja. Of vakanties, of whatever.
0: Okay. Nou ja, ongeregeld is ook geregeld. Ja, toch?
1: Nou. Of er komt een heel ander repertoire tussendoor, een kerstrepertoire.
0: Oh, ja. Nou, zullen we dat nu niet doen? Dat is 30 graden zo wat.
3: Alsjeblieft niet. Want het is altijd een slopende, worstelende wedstrijd. Dus
0: oh, die kerstliedjes. Oké, okay. Ja, daar kan me iets bedoelen.
4: Maar wel leuk om te doen.
0: Goed. Nou, dan slaan we stille nacht over nu. Wat is dan wel het volgende?
4: La pistola y el corazón.
0: Zo. Nou.

0: Voor Bo Radio presenteert Hans Wensveen de thuiswedstrijd.
1: Ook een heel leuk nummer, zeg. Jullie spelen hier in de huiskamer dus, met elkaar, geregeld of ongeregeld. Maar treden jullie ook wel eens op in de regio of te buiten? Of worden jullie wel eens gevraagd?
2: Ja, zeker treden wij op. Wij treden op voor iemand die het vraagt. Dan zijn wij beschikbaar voor een heel leuk prijsje. We treden op voor de Zonnebloem in Leiden. Met kerst, dat zijn de bekende kerstliedjes. Waar we wel een beetje een hekel aan hebben om te oefenen. Maar het is gigantisch leuk om het te doen.
1: Je doet mensen er hopelijk
2: zien. Ja, en dat zie je ook en dat komt terug. En dat, dat doen we met verven. Maar daar vooraf gaat wel enigszins een beetje geworstel. Ja. En bij gelegenheden, als we gevraagd worden, dan komen we graag. Versterkt of onversterkt.
1: En nu onversterkt weer akoestisch verder. En het repertoire is breed, dus ik ben benieuwd wat we tegenkomen in die breedte.
3: Fire!
1: Yo! Nou mensen, hou je vast. U luistert nog steeds naar de muzikale versie van de thuiswedstrijd.

0: Had ik een idee. Het is een muziekprogramma. Als jullie nou twee liedjes uitzoeken die je achter elkaar speelt, kan dat? Dat ik even...
1: Altijd.
0: Deze microfoon even niet gebruik, zou ik maar zeggen.
1: Ik doe gewoon deze twee.
2: Ja, maar dan moet je even wisselen met die instrumenten.
1: Oh, dat is lastig. Nee.
0: Nee, nou ja, goed.
1: Even wachten, nee, welke zeg maar welke dan?
0: Dat is een levendige bedoeling.
2: Ja, dat wordt met Dig a Little Deeper in the Well en Bamba.
0: Kijk, dit hoort er ook bij, hè?
2: Nou, dat gaan we dat doen.
0: Ja?
2: Oh, wacht even.
1: Nee,
2: maar dan moet je
1: wisselen. Nee, moet je ook wisselen.
2: Ja, dat is goed. Doe maar. Dit is even overdrijven op de middelste kerels. Het is chaos, maar uiteindelijk...
0: Komt er iets van.
2: Best wel wat leuks uit.
0: Juist.
2: Shelly Tolino is het volgende nummer wat we gaan spelen. Dan ga ik even van het instrument wisselen.
0: Ja.
2: En dan pak ik even een kaartje erbij.
0: Mm-hmm.

0: De merels en de kerels.
1: Serotonin nodig. Het volgende nummer is Dig a Little Deeper in the Well.

0: Oh, wat ben ik laag.
1: Zeg maar, als mensen jullie nou inderdaad een keer willen laten optreden, of het in een tuinfeest of weet ik het, waar vinden mensen jullie?
2: Nou, ze kunnen ons vinden bijvoorbeeld op mijn e-mail, dat is jwm.snoes@gmail.com. En laat het ruim van tevoren weten, dan kunnen wij daar vanwege vakanties en zo een goede afspraak over maken.
1: Nou, dat klinkt heel leuk. Ja. En wat ik me ook afvroeg, hebben jullie ook wel eens, laten we zeggen, gastspelers? Of komt er wel eens iemand bij en die gaat dan weer weg? Of is dit echt een vaste...
3: Niks ervan. We blijven met z'n viertjes.
4: We blijven met z'n vieren.
3: Nee, we hebben een tijdje terug hebben we een ton met zijn trommeltje. Percussie. Maar dat, ja, percussie. Maar ja, dat liep gewoon niet zo lekker.
2: Dus we zijn een beetje eigen geleid. Ja. Er past moeilijk iets bij, zeg maar. Het zit aardig in elkaar gevoerd, zeg maar.
1: We laten helemaal in het midden aan wie dat dan zou kunnen liggen.
2: Ja, dat ligt vooral aan mij, ligt dat. Maar dat zit zo vergroeid.
1: Prima, joh. Helemaal eerlijk. Ja. Goed. Ja, we hebben nog een paar nummertjes te gaan. Ik denk twee of zo. Voordat door de reclame de uitzending moet worden ingekort, dat gebeurt wel eens, wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie medewerking, de merels en de kerels. Klinkt echt leuk. Ik was er erg door verrast, moet ik zeggen. Ik vind het heel leuk. Weer zo'n beentje uit ons Bollenstreek. Die niet heel erg bekend zijn, maar dat eigenlijk wel verdienen, vind ik. Zullen we nog gewoon iets doen?
2: Ja, leuk.
5: Over een liedje over rivierkreeften.
1: Een rivierkreeft?
5: De Crawdad Song.
1: Nou,
2: ja, laten we dat.
1: Het is actueel. Dus, ja, doe maar.

0: De Froze.
1: Op de valreep nog even voor de boekingen het e-mailadres jwm.snoeks@gmail.com. Zondagavond Bo Radio, de thuiswedstrijd. Presentatie Hans Wensveen.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest.

0: protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
10: Dit is Bo.
11: De omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

goedenavond en welkom bij het uurtje andere muziek op Bo. Ja, de vakanties die zijn voorbij en de zomer loopt helaas ook alweer op het einde. Maar dat betekent ook dat het nieuwe radioseizoen bij Bo weer aangebroken is. En daarmee natuurlijk ook een heel nieuw seizoen voor dit programma Bolero. Ja, vanaf nu kunt u weer elke zondagavond van 8 tot 9 genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker bij weg te dromen. Ja, en vandaag in dit programma laat ik de zomer en de vakantie nog even lekker doorklinken. Kortom, welkom bij Bolero. De mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

De zomer en de vakantie die klinken nog een beetje door in de muziek van dit programma. En daarom heeft u achterin volgens kunnen luisteren naar het George Harrison werk Here Comes the Sun. En dit keer in de uitvoering van de Engelse of Australische gitaarvirtuoos John Williams. Vervolgd door Andrea Bocelli in het onmiskenbare Santa Lucia.

Muziek van de Spaanse componist Manuel del Falla. Ja, zijn eerste belangrijke werk was een opera. En het werk dat je zojuist kon beluisteren, komt uit die opera. De opera in één acte, La Vida Breve, uit 1905. Maar echter, deze opera die ging pas in 1913 in première. Nou, je kan in ieder geval spreken over een lekkere, lange voorbereiding.

Het Zwanemeer is een ballet van Marius Pepita en Lev Ivanov. Het ballet werd gemaakt op verzoek van het Keizerlijk Theater in Moskou. En de aangezochte componist was Tchaikovsky, die er een jaar over deed om de muziek te schrijven. De compositie werd in 1867 voltooid en de première was in het Bolshoi Theater in Moskou op 4 maart 1877. Ja, het Zwanemeer is waarschijnlijk het meest bekende ballet uit de geschiedenis en is vooral populair onder de liefhebbers van de klassieke dans.

Ja, prachtig. Brian Travell en zijn uitvoering van het onmiskenbare Granada. Ja, Granada, dat is een Mexicaans lied uit 1932... geschreven door Agustín Lara. En dit lied dat gaat natuurlijk over de Spaanse stad Granada. En is ondertussen uitgegroeid tot een standaard... in het klassiek geschoolde muziekrepertoire.

Muziek uit de film Out of Africa, met in de hoofdrollen Meryl Streep en Robert Redford. Ja, Out of Africa is nog steeds één van de mooiste en meest bekroonde films van de afgelopen tijd. De titelmuziek is gecomponeerd door John Barry en het sfeervolle thema illustreert de prachtige natuurbeelden van het indrukwekkende Afrikaanse landschap.

Ja, hoe toepasselijk. De bolero. Maar ja, de bolero is eigenlijk van oorsprong een Spaanse dans die zeer populair was sinds de zanger en componist Manuel Gracia hem tijdens zijn concerten in Europa en Amerika in de eerste helft van de 19e eeuw introduceerde. Ja, zelfs componisten als Beethoven en Chopin die schreven een bolero. Maar ja, de bolero is die van Ravel.

Op 24-jarige leeftijd schreef de Italiaanse componist Rossini de komische opera Il Barbiere di Siviglia. En hoewel het werk in 1816 in Rome een rampzalige première beleefde, zorgde de geniale muziek en het

0: Tja, en met Tonight uit de opera West Side Story.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
6: Ja, zeker snappen wij dat.

0: Het doet ons ook pijn, maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg.

0: Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de

0: sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Oh, Fireball.
1: De muziek van Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je